0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. De Franse president Emmanuel Macron heeft Sébastien Lecornu opnieuw tot premier benoemd. Eerder deze week was Lecornu opgestapt, nog een maand na zijn benoeming. Macron hoopt dat Lecornu de begroting voor volgend jaar door het parlement kan loodsen. Een gedegen begroting is hard nodig, want Frankrijk kampt met een enorme schuldenberg. Hierdoor zal de nieuwe regering pijnlijke ingrepen moeten doen. Het college van Hoorn heeft het aantal asielzoekers van tijdelijke noodopvang aan de Johannes Poststraat bijgesteld tot maximaal 50. Die bijstelling volgt na bezwaren uit de gemeenteraad en de buurt. De opvang is bedoeld voor zelfstandige en zelfredzame bewoners, zoals koppels, alleenstaanden en gezinnen. Het is de bedoeling dat de locatie dag en nacht wordt bewaakt en ter beschikking wordt gesteld voor een periode van 2 jaar. En de Rotterdamse haven maakt zich vandaag op voor grootschalige acties van activisten. Die willen snelwegen, spoorlijnen en de scheepvaart platleggen om aandacht te vragen voor klimaatbeleid. Gisteren stond de zogenaamde warming-up gepland, die gevolgd zou worden door intensievere blokkades, waarschijnlijk vandaag dus. De havenautoriteiten hebben al uit voorzorg maatregelen genomen om de logistiek en scheepvaart dit weekeinde zoveel mogelijk draaiende te houden. Het weer tot slot. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Met name in het zuiden kan plaatselijk wat mist ontstaan. Er staat weinig wind en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. In de gebieden met opklaringen zelfs rond de 9. De morgen begint bewolkt met hier en daar wat motregen.
0: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
11: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
12: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

0: Headlines. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft Sébastien Lecornu opnieuw tot premier benoemd. Eerder deze week was Lecornu opgestapt, nog een maand na zijn benoeming. Het college van Horen heeft het aantal asielzoekers van tijdelijke noodopvang aan de Johannes Poststraat bijgesteld tot maximaal 50. Die bijstelling volgt na bezwaren uit de gemeenteraad en de buurt. En de Rotterdamse haven maakt zich vandaag op voor grootschalige acties van activisten. Die willen snelwegen, spoorlijnen en de scheepvaart platleggen om aandacht te vragen voor klimaatbeleid. Het weer tot slot. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Met name in het zuiden kan plaatselijk wat mist ontstaan. Er staat weinig wind en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. In de gebieden met opklaringen zelfs rond de 9. De morgen begint bewolkt met hier en daar wat motregen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen gegarandeerd. Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws op Radio Experience. Defensieminister Brekelmans heeft nogmaals aangegeven dat de VVD niet in een kabinet met GroenLinks, PvdA, CDA en D66 zal stappen. Eerder gaf partijleider Jezegels in een interview met de Telegraaf al aan niet in een kabinet met Timmermans te gaan. Timmermans van GroenLinks PvdA, die gisteravond in het tv-programma Café Kokkoman tegenover Brekelmans aan tafel zat, noemde de uitspraak paniekvoetbal. Hulporganisaties slaan alarm over een snel verslechterende hongersnood in Noordoost-Nigeria. Door het wegvallen van de Amerikaanse steun via USAID zit het Wereldvoedselprogramma met een tekort van ruim 100 miljoen euro. 600.000 kinderen lopen levensgevaar door ernstige ondervoeding terwijl noodklinieken sluiten. Hulporganisaties, waaronder het Wereldvoedselprogramma, dringen daarom aan op snelle internationale hulp. En in Washington heeft het overleg voor president Zelensky voorlopig niet het gewenste resultaat opgeleverd. President Trump houdt zich afzijdig van het leveren van Tomahawk-kruisraketten aan Oekraïne uit angst voor enorme escalatie. Tegenover de media noemde hij de raketten serieuze wapens die hij niet lichtzinnig wil inzetten. Waarnemers waarschuwen dat dit besluit Oekraïne strategisch kan verzwakken, juist nu het extra wapens zoekt om diepe Russische posities aan te vallen. Het weer tot slot. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Er staat maar weinig wind en de minimumtemperatuur loopt vannacht uiteen van 9 graden in het zuidwesten tot plaatselijk 1 à 2 in het oosten en noordoosten. De morgen die begint droog met flinke zonnige perioden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
6: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
5: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
7: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
8: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedica en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
9: Nederland slaapt op AI.
10: Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
11: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.

0: is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Drie Twentse gemeenten, Dinkeland, Losser en Tebergen, waarschuwen bewoners in het buitengebied voor ondermijnende criminaliteit. Samen met politie en provincie bezoeken ze boeren en ondernemers om misbruik van leegstaande schuren te voorkomen. Criminelen gebruiken zulke locaties voor bijvoorbeeld drugslabs, hennepkwekerijen of afvaldumpingen. De gemeentes noemen het buitengebied aantrekkelijk voor criminele netwerken. Zo werd in Losser in september nog 165 jerrycans met drugsafval gevonden. KLM en de vakbonden hebben een nieuwe cao-akkoord voor de ongeveer 14.000 grondmedewerkers bereikt. De leden van FNV en CNV stemden in met het voorstel dat breder wordt gesteund door andere bonden. De lonen stijgen in 2 jaar met 3,25% en dat is hoger dan het eerdere aanbod dat tot stakingen leidde. Medewerkers krijgen daarnaast €750 netto, een ruimere vroegpensioenregeling en een aangepaste winstdelingsregeling die gelijk loopt met die van andere KLM-personeelsgroepen. Een grizzlybeer heeft in het Canadese Brits Columbia een groep van 20 leerlingen en leraren aangevallen. 4 mensen, onder wie 3 kinderen en een docent, raakten zwaar gewond. 7 anderen konden ter plekke worden behandeld. De aanval gebeurde tijdens een lunchpauze na een wandeling. Leraren gebruikten pepperspray en een beerbanger. De beer wordt nog gezocht, het gebied is afgesloten en de school is voorlopig gesloten vanwege de veiligheid. Tot slot het weer, er zijn perioden met zon en het blijft droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag neemt vanuit het westen uit de bewolking toe. De temperatuur is landinwaarts 3 graden en 5 in de kustgebieden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Globelander.com, een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren in eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
6: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van €25.000. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Hey, wat voor gave doos heb jij nu in je hand?
11: Dit? Een mystery voetbalbox.
10: Mystery wat?
11: Voetbalbox. Je bestelt hem op mysteryvoetbalbox.nl. Je ontvangt een voetbalshirt van een random voetbalclub. Maar je weet niet welke.
10: Wauw, spannend.
11: Precies. En je kunt zelfs clubs en competities uitsluiten.
12: Score jouw shirt op mysteryvoetbalbox.nl.
13: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
6: Drie Twentse gemeenten, Dinkeland, Losser en Tebergen, waarschuwen bewoners in het buitengebied voor ondermijnende criminaliteit. KLM en de vakbonden hebben een nieuw cao-akkoord voor de ongeveer 14.000 grondmedewerkers bereikt. Een grizzlybeer heeft in de Canadese Brits Columbia een groep van 20 leerlingen en leraren aangevallen. Tot slot het weer, er zijn perioden met zon en het blijft droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag neemt vanuit het westen uit de bewolking toe. De temperatuur is landinwaarts 3 graden en 5 in de kustgebieden.
5: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
7: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
8: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
7: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
9: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
10: Ah, ja hoor, weer die tijd van het jaar. Voorkom startproblemen met een groene kwaliteitsaccu van Amaron. Krachtig, betrouwbaar en duurzaam. Nu verkrijgbaar bij AW Accu. Kijk en bestel op awaccu.nl.
11: Globelander.com. Een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren. In eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
12: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
13: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Airbus heeft gisteren een grote terugroepactie aangekondigd voor de A320-toestellen. Zo'n 6000 vliegtuigen hebben een noodzakelijke software-update nodig na een incident bij JetBlue, waarbij intense zonnestraling de vluchtbesturing verstoorde. Maatschappijen, waaronder Air France, houden toestellen aan de grond en schrappen tientallen vluchten. Volgens Airbus kan zonnestraling operationele verstoringen veroorzaken, met gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen en voor passagiers. Ongeveer 3000 medewerkers van een Amazon-distributiecentrum in Duitsland hebben gisteren hun werk neergelegd uit protest tegen de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden. Amazon zegt dat een nieuw loonbod concurrerend is en flexibele omstandigheden biedt en verwacht dat de actie de leveringen niet zal verstoren. De komende dagen zal duidelijk worden of de druk op Amazon leidt tot onderhandelingen over een nieuwe en betere cao. Frankrijk gaat voortaan migrantenbootjes al op zee tegenhouden zodra die vertrekken en in sommige gevallen al voor het instappen. Dit om de oversteek naar het kanaal te voorkomen. Zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk willen de grensbewaking verscherpen, waar bijna duizenden pogingen dit jaar tientallen migranten omkwamen. Frankrijk wil ook smokkelaars eerder kunnen stoppen. De komende weken wordt bijgehouden hoeveel boten met deze nieuwe aanpak daadwerkelijk worden onderschept. Tot slot het weer. Er is veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust krachtig, windkracht 6. Vanmiddag is er soms wat zon en ligt de temperatuur rond de 9 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Airbus heeft gisteren een grote terugroepactie aangekondigd voor de A320-toestellen. Zo'n 6000 vliegtuigen hebben een noodzakelijke software-update nodig na een incident bij JetBlue, waarbij intense zonnestraling de vluchtbesturing verstoorde. Ongeveer 3000 medewerkers van een Amazon-distributiecentrum in Duitsland hebben gisteren hun werk neergelegd uit protest tegen de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden. Frankrijk gaat voortaan migrantenbootjes al op zee tegenhouden zodra die vertrekken en in sommige gevallen al voordat mensen kunnen instappen, om zo de oversteek naar het kanaal te voorkomen. Tot slot het weer. Er is veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust krachtig, windkracht 6. Vanmiddag is er soms wat zon en ligt de temperatuur rond de 9 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience. Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Het kabinet en de NAM zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de kosten van de Groningse hersteloperatie. Onderhandelingen met Shell en ExxonMobil zijn gestaakt en de kwestie wordt juridisch voortgezet. Er staan nog 550 miljoen euro aan onbetaalde rekeningen open en de bedrijven weigeren mee te betalen aan leefbaarheidsprogramma's. Ook ontbreken zekerheden voor schadevergoedingen, terwijl de NAM in 2024 wel 3 miljard euro dividend uitkeerde. Terwijl de Europese wapenindustrie profiteert van hoge defensieinvesteringen, worstelt Zwitserland met strenge exportregels. Vanwege de neutraliteit van Zwitserland levert het geen wapens aan landen in oorlog en biedt het doorverkoop wat leveringen aan Oekraïne door onder andere Nederland en Duitsland blokkeerde. NOS meldt dat de Zwitserse bondsraad dit nu wil versoepelen. 25 westerse landen, waaronder Nederland, zouden een uitzondering krijgen, zodat Zwitsers oorlogsmaterieel alsnog kan worden doorgespeeld naar bijvoorbeeld Oekraïne. Brazilië heeft bij het internationaal gerechtshof verzocht zich aan te sluiten bij de genocidezaak tegen Israël, die door Zuid-Afrika is aangespannen. Volgens Brazilië zijn er voldoende juridische gronden om genocide vast te stellen en kan Israël zich niet beroepen op zelfverdediging als bezettende macht. President Lula da Silva spreekt al langer van genocide in Gaza. Eerder dienden onder meer Spanje, Ierland en Turkije soortgelijke verzoeken in. En dan het weer. Eerst wisselen zon en wolken elkaar af. De wind is overwegend matig en waait uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en kunnen er enkele buien voorkomen, plaatselijk met onweer. De maximumtemperatuur loopt uit een van 22 graden aan de kust tot lokaal 28 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
4: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
5: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
6: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
7: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
8: HR-professionals en bedrijfseigenaren, zal ik jullie een geheim vertellen? De succesformule voor personeel werven is niet ingewikkeld of duur. Het is omwerven. Slim werven zonder recruitmentkosten. Verspil geen geld meer en vervul wel je vacature. Ga naar omwerven.nl.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
6: Het kabinet en de NAM zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de kosten van de Groningse hersteloperatie. Terwijl de Europese wapenindustrie profiteert van hoge defensieinvesteringen, worstelt Zwitserland met haar eigen strenge exportregels. De Zwitserse bondraad wil dit nu versoepelen. Brazilië heeft bij het internationaal gerechtshof verzocht zich aan te sluiten bij de genocidezaak tegen Israël, die door Zuid-Afrika is aangespannen. En dan het weer. Eerst wisselen zon en wolken elkaar af. De wind is overwegend matig en waait uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en kunnen er enkele buien voorkomen, plaatselijk met onweer. De maximumtemperatuur loopt uit 1 van 22 graden aan de kust tot lokaal 28 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
7: Gaat die nieuwe veranda, blokhut, schutting of dat sfeervolle tuinhuisje er nu eindelijk toch komen? Doe het samen met Houthandel Bullinga in Wageningen. Van idee tot uitvoering. Wij ontzorgen u volledig bij de realisatie van uw nieuwe project. We leveren ook open haardhout, houtsnippers en rondhout. Houthandel Bullinga. Een vertrouwde naam in vakmanschap en duurzaam maatwerk. Grebbedijk 26 in Wageningen. En zie ook houthandelbullinga.nl. Wij hebben per direct plaats voor een bekwame, ervaren timmerman.
8: Hai! Schade aan uw auto is nooit leuk. Maar geluk bij een ongeluk? U kunt naar Autoschade de Nude in Wageningen. Schadeherstel in de breedste zin van het woord. Uitdeuken, bijspuiten, uitdeuken zonder spuiten. Wij bieden voor elke autoschade de passende reparatie. Kijk op autoschadedenude.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Je wilt er niet aan denken. Verschrikkelijk. Schade aan je auto en niemand die het gezien heeft? Of nog erger, het is jouw woord tegenover de ander. Met een dashcam van Camigo heb je hard bewijs. Leg je rit haarscherp vast met 4K, GPS en nachtzicht. Ga naar Camigo.nl voor jouw amigo in de auto.
11: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
12: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op Manpower.com.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

out of London. And tonight, I have one of the best.

0: is Radio Experience. 8 uur.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. In Barsac, ten oosten van Bordeaux, is een 53-jarige oud militair opgepakt met 180 zelfgemaakte explosieven, 20 kilo kaliumnitraat, wapens en €11.000 contant geld. De explosieve opruimingsdienst trof ze in diverse soorten en maten aan. De man heeft toegegeven de explosieven zelf te hebben gemaakt, maar blijft vaag over zijn motief. Hij is eerder veroordeeld voor mishandeling en het weigeren mee te werken met de politie. Speciale antiterrorisme-teams onderzoeken de zaak. De zorgpremie stijgt in 2026 met €32 tot €40 per jaar. Dat blijkt uit de uitgelekte miljoenennota. Het kabinet rekent op een maandpremie van circa €160. Dat is €3 à €4 hoger dan nu. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk het definitieve bedrag. Vorig jaar steeg de premie nog fors met €10 tot €12 per maand. En eerdere kabinetsplannen voor forse verhoging door halvering van het eigen risico lijken van tafel. In Capelle aan den IJssel zijn eerder dit jaar meerdere onthoofde dieren gevonden in het Schollebos, waaronder ganzen, een parkiet en een kat. Ondanks onderzoek door het NFI is geen DNA van mens of roofdier aangetroffen. Door ontbinding was verder onderzoek vaak onmogelijk. De politie vermoedde aanvankelijk dat er één dader betrokken is, maar kan dit niet bevestigen. Inmiddels zijn geen nieuwe gevallen gemeld en blijft de politie waakzaam. En dan het weer. Het is bewolkt en vooral in de kustgebieden vallen enkele buien, soms met onweer. Vanmiddag komen in het hele land buien voor met kans op onweer en hagel. De wind komt uit een zuidelijke richting en is zwak tot matig, langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
4: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
5: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Barzac, ten zuidoosten van Bordeaux, is een

0: 53-jarige oud-militair opgepakt met 180 zelfgemaakte explosieven, 20 kilo kaliumnitraat, wapens en €11.000 contant geld. De zorgpremie stijgt in 2026 met €32 tot €40 per jaar. Dat blijkt uit de uitgelekte miljoenennota. In Capelle aan den IJssel zijn eerder dit jaar meerdere onthoofde dieren gevonden in het Schollebos, waaronder ganzen, een parkiet en een kat. En dan het weer. Het is bewolkt en vooral in de kustgebieden vallen enkele buien, soms met onweer. Vanmiddag komen in het hele land buien voor met kans op onweer en hagel. De wind komt uit een zuidelijke richting en is zwak tot matig, langs de kust en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.

0: Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. De Noord-Koreaanse defensieminister heeft na een veiligheidsbespreking tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea gedreigd met een offensieve actie. Hij noemde het bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aan de gedemilitariseerde zone en de daaropvolgende gesprekken in Seoul een samenzwering tegen Noord-Korea. Volgens Noord-Korea willen beide landen hun nucleaire en conventionele strijdkrachten integreren. Over concrete acties gaf hij geen details. In Droge Ham in Friesland is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf waar 120.000 kippen worden geruimd om verspreiding te voorkomen. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Binnen een straal van 10 kilometer liggen 27 pluimveebedrijven die door de NVWA extra worden gecontroleerd. Er geldt ook een vervoersverbod. De vogelgriep verspreidt zich landelijk. Eerder werden bedrijven in Dodewaard, Flevoland en Limburg getroffen. Sinds 16 oktober geldt een landelijke ophokplicht. In de haven van Terneuzen is gisteravond brand uitgebroken aan boord van een vrachtschip dat schroot vervoert. De brandweer was met 3 blusvoertuigen, een hoogwerker en een ultrahoge druksysteem aanwezig om het vuur te bestrijden. Het schip van 183 meter lag sinds dinsdag in de haven. De brand, ontstaan in het laadruim, is moeilijk te blussen en veroorzaakt veel rook. En dan het weer. Er komt op meerdere plaatsen mist voor. In het zuiden kan in de loop van de ochtend de zon doorbreken. Verder is het bewolkt en staat er weinig wind. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
6: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: zijn nog eens leuke plaatjes om mee te beginnen. Il Viero, de Chaplin Band was dat.
1: Het is zaterdag, 9 uur geweest. Tijd voor Made in Holland met Rond van Arnhem.
0: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Made in Holland op Radio Experience. Dag nummer 312. En dat betekent in dit geval nog 53 dagen, jongens. Dan zijn we beland, of dan gaan we belanden in 2026. Ja, Made in Holland, meer dan 50 jaar popmuziek wat aan je oren voorbij gaat komen. En verder daarin onder andere natuurlijk het naamplaatje. Ik heb straks ook nog de oh ja momenten, dingen die vandaag in het verleden gebeurd zijn. De stamppotplaat natuurlijk, de Neder Disco Dance Classic straks ook nog. En we gaan zo meteen even kijken wie er vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren.
2: In Holland. Meer dan 50 jaar popmuziek uit Nederland.

0: Hanna May. En Wacht op mij, zo heet hij. En daarvoor zat Teenager, een groepje uit de jaren 70 was dat. En Baby Hold On. Best wel leuk om eens even terug te horen.
1: Zeg, zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
0: Ja, die zijn er. We gaan even het lijstje met je doornemen van de mensen die vandaag in Nederland, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren vandaag op deze dag. Dat zijn onder andere Pleunie Touw, de Nederlandse actrice. Jan Douwe Kroeske, de presentator. Jan Raas, oud wielrenner. Herman Deinem, basgitarist, zat ooit ook een tijd lang bij QB. Even eruit geweest en toen weer teruggekomen. QB in de Blizzard dan natuurlijk. Guus Hiddink vandaag. Remco Pasveer, een van de oudste spelers op dit moment in de Eredivisie. Doelman. Annette Barlow, de Nederlandse presentatrice. S10, oftewel Tien den Hollander, ook vandaag op deze dag geboren en jarig. En vandaag is geboren op deze dag, overleden in 2016, Ab Tamboer. En hij was onder andere drummer bij Earth and Fire en Het Goede Doel. Het Goede Doel, daar kwam hij later. Earth and Fire, dat was in de jaren 70, eind jaren 60. Tot een jaar of 4,75 bij Earth and Fire gespeeld. En daarna dus overgestapt naar Het Goede Doel. De hoogtijdagen van onder andere het album Tempo Doodle en zo. Ja, ben je vandaag ook jarig van harte. Maak er een mooie dag van, zou ik zeggen. Je bent in ieder geval een goed gezelschap. Je hebt het gehoord. Onder andere dus ook met Ab van Het Goede Doel. We zeggen Pierre.

even was die halve jaren 90 weer even teruggehaald door Freddy, zeg maar. In dit geval Freddy Heineken natuurlijk. Want, ja, die had hem nodig. Leuke liedjes gemaakt voor dat biermerk. Wat ook gebruikt is in de commercials, in de tv-commercials en radiocommercials, geloof ik ook. Bert Hering dus, en in dit geval Hansen Vogel Souvré. Heerlijk. Ja, gaan wij even van Bert naar Daddy's Act. En Daddy's Act, dat is een groepje dat kwam uit Den Haag en Amsterdam. Er zaten ook wat mannen bij die uit de Sandy Coast kwamen, zoals Ron Westerbeek en Leon Klerenkoper. Maar die deed ook solo dingetjes, onder andere onder de naam David Alexandre Winter. Dat waren weer de Franstalige chansons die hij ter horen bracht. Zullen we er een keer een nummer van draaien? Want er zitten leuke nummertjes tussen, wat dat betreft. En John van Doren, dat is ook een naam die die gebruikte, deze Leon Klerenkoper, geloof ik, hè? Wat zei ik nou net? Klerenkoper, toch? Ja, terug naar de jaren 60. Daddy's Act.

0: is een mooie plaat. Een week of twee geleden hadden we hem voor het eerst in Meter Nederland. Hilde Vos, zo heet ze. En Counting Stars. En gaan wij, als het goed is, live het podium op, toch? Ja, dat gaan wij wel doen.
1: Live op het podium.
0: Ja, goedemorgen. Live op het podium met Anouk.
1: Live.
0: Ja, helemaal live.

groepje uit het Gooi. Rond Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman. Allemaal al bekend natuurlijk. En Bloem, dat schrijf je natuurlijk met OE. Maar in 76 was er al een Bloem met dubbel O. En dat waren zij dus ook. En toen met een Engelstalig nummer. Dat deed niet heel erg veel. En ja, 4 jaar later pas, in 1980, kwam eigenlijk de eerste Nederlandstalige single uit. En die heette Vooral Jong Blijven. En dat, ja, zo klinken ze nog steeds. Bloem dus. En Eiland heette die. Zometeen de wat oh ja momenten. Nieuws van vandaag en het verleden. Maar nu eerst Oris.

0: eerste single die hij uitbracht in 2004... na het winnen van de finale van Idols. En daar won hij toen van Maud Mulder. Die kwam volgens mij uit Nijmegen. En Boris, ofwel Bosaris, Bo Rush of I Am Boris... zoals hij zich ook al een paar keer genoemd heeft... ja, die won dus de Idols in 2003, 2004. En ja, zoals gezegd, dit was dus zijn allereerste single.
1: Het is zaterdag.
0: Ja, dat weet ik. En waar is de tijd voor?
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van...
0: 8 november. En we blikken even terug bij wat highlights uit het nieuws. Dingen die vandaag gebeurd zijn die je misschien ooit eens gehoord, gelezen of geleerd hebt. En dingen in Nederland natuurlijk. Vandaag in 1962 in de wijk Diezen in Zwolle. Daar wordt de miljoenste naoorlogse woning van Nederland opgeleverd. Dat is de Hoge Kampsweg 139. Nou, als je daar luistert toevallig en je woont daar en je hebt de radio aanstaan. Jullie huis was dus de miljoenste. Leuk. Vandaag in 1968, programmaleider Willem van Kooten van Radio Veronica... beter bekend als Joost en Draaier. Hij stapt op na een conflict met zijn bazen. Hij kreeg niet de aandelen die hem beloofd waren. En toen stapte hij over naar... was dat toen al Hilversum? Ja, weet ik. Of naar een andere boot. Maakt niet uit. Ja, bierbrouwer Bavaria die heeft een nieuwe verkooptruc bedacht. Vandaag, 1996 was dat. Hun pilsflesjes worden op een heel bijzondere manier bedrukt... met een foto van Tatjana Simic. Deze rondborstige filmster is alleen te zien als het flesje uit de koelkast komt. Want dan, Tatjana verschijnt pas bij een temperatuur van onder de 8 graden. En volgens de bierbrouwer is het bier dan ook het lekkerst. Meer dan 30 miljoen flesjes die waren bedrukt met deze magische foto van de pin-up. En vandaag in 1996 ook de VVD'er Jan Kamminga. Hij wordt de nieuwe commissaris van Koningin in Gelderland. Ron Brandstede accepteert een taakstraf van 40 uur. Die straf krijgt hij omdat hij is doorgereden naar een aanrijding... en zich verzette tegen de aanhouding. Was vandaag in 2001. Ja, de uitzending van Boer Zoekt Vrouw in 2009 trekt deze zondagavond 4,5 miljoen kijkers. Het is het beste bekeken tv-programma van 2009. Maar volgens mij ook van 2010 en 2011 en 2012. Ja, vandaag ook in 2009 de Nederlandse politie. Die houdt in asielzoekerscentrum in Dronten een Somaliër aan. De 43-jarige man is volgens de Verenigde Staten betrokken bij de ondersteuning van de internationale jihad. Ja, muzikaal gaan we ook even terug. In dit geval naar 2019. Deze plaats stond op nummer 1 van week 44 tot en met week 2. Volgens mij moet het 2018 zijn. En, oh ja, week 44 van 2018 natuurlijk. En tot en met week 2 van 2019. Dan heb ik het over Davina Michel.
2: Nummer 1.

0: altijd even goed kijken natuurlijk voordat je naar bed gaat. Hè? Wat er niet onder je lakens zou kunnen liggen natuurlijk. Zoe Tauran, het monster vanwege een jaartje of twee geleden ongeveer. En daarvoor de nummer 1 van 2018.
1: Bijna 5 voor 12.
0: Nee, het is nog geen bijna 5 voor 12. Het is bijna 5 voor 10. Dus we lopen toch nog iets voor. Maar geeft niet. Betekent wel dat we op weg gaan naar het nieuws natuurlijk van 10 uur in dit geval. En daarna zo snel mogelijk weer bij je terug zijn voor het tweede gedeelte van Made in Holland.
1: Bijna

allerbeste is goed voor u. Daarom worden alle platen dubbel gecheckt op houdbaarheid en kwaliteit. Pas dan mogen ze uitgezonden worden en dragen ze met waardigheid het keurmerk Made in Holland.

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. De chemische explosie bij Friesland Campina in Borculo begin juli ontstond doordat een chauffeur zoutzuur in een salpeterzuurtank loste. Nu.nl schrijft dat uit onderzoek blijkt dat menselijke, technische en organisatorische fouten meespeelden. De chauffeur meldde zich op de verkeerde locatie, kreeg ongecontroleerd toegang en de vrachtbrief werd niet gecheckt. Rond 3:30 ontstond een giftige oranje wolk waarna het terrein werd ontruimd. Rond 9:45 s'avonds explodeerde de tank. Er vielen geen gewonden, maar het personeel reageerde onvoldoende adequaat. De keukenkampioendivisie voetbalwedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ werd 3 keer stilgelegd doordat vuurwerkbommen op het veld belanden. Vitesse-supporters eisten de actie op en hingen spandoeken op met leuzen tegen de KNVB, waardoor het duel opnieuw onderbroken werd. De fans protesteren tegen het uitblijven van steun voor de toekomstplannen van Vitesse, dat geen proflicentie meer heeft. De KNVB benadrukte dat clubs zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. Vannacht heeft Rusland een grootschalige aanval op Oekraïne uitgevoerd met meer dan 100 drones en ballistische raketten. In Zaporizhia werden woongebouwen geraakt, daarbij vielen doden en raakten er zeker 22 mensen gewond. Volgens Oekraïnse media waren ook in Kiev en andere steden explosies te horen. Tegelijkertijd zouden de Oekraïnse drones een olieraffinaderij in de Russische regio Krasnodar hebben aangevallen, waardoor er een grote brand ontstond. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er kan er enkele bui voorkomen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt uit een van 20 graden vlak aan zee tot plaatselijk 24 in het oosten van het land. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.

1978 voor de windsurfers. Althans, de surfers natuurlijk met windsurfing. Welkom terug in het tweede uur alweer van Made in Holland. Goedemorgen. Radio.

0: Together in Love Again. Dat waren de dames Beep. Dus even de programmering voor vandaag doornemen. Was misschien ook wel leuk dat je weet wat er staat te gebeuren vandaag op Radio Experience. Nou, we hebben straks na 11 uur de Leeuwenkuil met Edwin Simonis. Dan hebben we ook nog het radiocarousel. En dat zal of Hans, Paul, Frank of Jos zijn. Mark Simons, hij schuift vanmiddag weer aan tussen 3 en 4. En Rob Vergender is er tussen 4 en 5. En dan is er non-stop Radio Experience. De 70, 80s, 90s en Zero's hits tot 7 uur. En dan de best disco, funk en soul met Ad Wijnands vanavond tussen 7 en 9. En verder ook nog non-stop Freds van Fred Vollaar, de Dance Classics tussen 9 en 10. En om 10 uur Melvin Jacobs met de new en disco mix sessions en DJ Marcellus. Hij doet het vanavond tussen 11 en 12. Dat wat betreft de programmering voor vandaag. Op Radio Experience weet je dat ook weer natuurlijk. En je kunt ons horen op de 90 FM en natuurlijk ook via DHB. En uiteraard via onze site radioexperience.nl. Daar kun je ook gewoon luisteren naar de radio. Hoe vet is dat? Even kijken, we gaan weer even naar... naar 2024 met Armin van Buren.
1: Het beste uit Nederland met Ron van Arnhem.

0: zei al, Radio Experience te ontvangen op 90.0 FM. En dat is natuurlijk ook handig om even te vermelden dat we op de DAB op 5A zitten natuurlijk. Goed, dat wat betreft de huishoudelijke mededeling. Tijd voor een naamplaatje voor vandaag. Leuke suggesties daarvoor kun je altijd even doormailen. Kun je ook vinden via de site. Even op contact klikken en dan kun je dat gewoon doormailen. Voor een naamplaatje gaan we terug naar 1973 met Roek Williams.
1: Het naamplaatje van vandaag is...

0: is nog steeds zomer, officieel.
1: En vanaf 1 september dan gaat de meteorologische zomer in. En de rest natuurlijk is op 21 september het geval. We gaan even naar Rotterdam, want daar was een bandje dat in de jaren 60 al begon. Eind jaren 60 bestond toen uit Ray Nichols, Julian Schell en, je zult het niet geloven, Ferry Maat. En ze heette The Free en bracht in 1968 deze plaat uit. Because I Love You.

Ja, nu vraag je misschien af, was dat Ferry Maat die daar aan het zingen was? Nee, dat was niet Ferry Maat die daar aan het zingen was. Je hoorde wel een orgeltje. En dat orgeltje dat werd weer bespeeld door Ferry Maat. En de band die bestond uit verschillende leden door de jaren heen. En volgens mij hebben ze bestaan tot 69, 70. Dus niet zo heel erg lang. Keep in Touch, dat was ook een aardige hit geweest voor de mannen. Goed, The Free, zo heette ze dus. Uiteraard hoorde je die in Meet in Holland, waar het tijd is voor de barbecueplaat. Barbecue, barbecue, me, barbecue, everybody. Ja, dat doen we nog, zolang het nog barbecue weer is natuurlijk. En vandaag de barbecueplaat voor vandaag heb ik gekozen voor Roberto Giacchetti en de Scooters en Arrivederci. Barbecue.

en ook voor de barbecueplaat geldt natuurlijk. Ga even naar de site radioexperience.nl. Bij contact, daar kun je een mail sturen. En dan kunnen we de barbecueplaat meenemen. Totdat het weer is, zeg maar, dat het helemaal niet meer kan.

1975 komt Take Me High van Mariska Veres binnen in de Nederlandse top 40. En het is haar eerste hit als solozangeres sinds dat ze de groep Shocking Blue verlaten heeft. Of eigenlijk is de band een jaar eerder gestopt, laten we het zo zeggen. En Take Me High staat slechts 3 weken in de lijst genoteerd. En de hoogste notering die ze haalde, dat was nummer 27. En dat is niet echt heel hoog natuurlijk, maar het is best een leuk plaatje. Dus vandaar dat we hem gewoon draaien. En Made in Holland, zeg ik.

en de Holiday in Spain. En dat blijft natuurlijk een geweldige plaat. Zeker in deze tijd van het jaar doen we ons altijd weer denken aan de vakantieperiode natuurlijk. Kan ik me zo iets bij voorstellen. En ja, ik heb hem er ook net op zitten. Dus, en ook in Spanje trouwens toevallig. Zometeen gaan we de dansvloer op met de Nederpop Dance Classic na Martin McNeil.

0: Ja, Maarten en Riel waren dat. En Hey You Love. Tijd geworden voor de voetjes van de vloer te doen. Alhoewel, het is wel heel erg vroeg natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Gewoon lekker gezellig. Gaan we doen met de band uitkomstig uit Maastricht. En bestond van 1976 tot 1992. En hadden alles weer te maken met de Walkers. Want daaruit voortvloeiend kwam deze band een beetje. Met onder andere ook Walter Nita die erbij zat. De eerste plaat die ze uitbrachten, dat was in 1976 zo'n beetje. Band opgericht door John en Jo Bartels. En die haken daarmee in op de opkomende discorage. En de eerste plaat toen de tijd was Let's Have a Party. En dat werd een bescheiden hit toch wel. De opvolger die zou iets groter worden. Dat was Il Viero. Voor een groot deel instrumentaal ook eigenlijk. Maar Let's Have a Party van de Chaplin Band. Gaan we vandaag draaien als zijn de
1: Megapop Dance Classic.
2: Blokhakken en vrije pijp aan. En stap in.

kleintje. Snelle. En Zoe. En ik zing. Mooie plaat. Een dame die geboren is op 20 maart 92 en de X-Factor won in 2011. Dat is Rochelle. En Rochelle die had destijds ook een behoorlijke hit te pakken met deze plaat. In 2016 alweer. All night long.

0: lekker beetje is dit. Rondé en How Do I Feel. Brengt ons bijna bij het einde van de... eerste aflevering van Made in Holland op Radio Experience. Ja, leuke suggesties voor wat betreft mensen die toevallig misschien jarig zijn op de zaterdag. Dan kunnen we die meenemen in het overzicht van de geboortelijst, zeg maar. Of heb je een plaat waarvan je zegt van, nou, die heb ik zo lang niet meer gehoord, die zou ik nog wel een keer willen horen. Of een barbecueplaat of een naamplaatje bijvoorbeeld. Is er iemand in je familie die een bepaalde naam heeft waarvan ook een plaatje bestaat? Altijd leuk natuurlijk. Kijk even op de site radioexperience.nl.
1: Tot zover Ron van Arnhem. Ja, natuurlijk. Tot volgende week. Und danke, Mieke.
0: Ja, de laatste voor vandaag. Dus deze van Cadans. Wens ik je nog een mooie dag. Veel plezier straks met Rob en de Leeuwenkuil. Wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Het nationale vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam gaat komende jaarwisseling niet door. De crowdfunding leverde slechts 28.000 van de beoogde 800.000 euro op. De gemeente had eerder haar bijdrage verlaagd. De Stichting Nationaal Vuurwerk besloot gisteren de plannen te stoppen omdat organiseren niet meer haalbaar was. Het opgehaalde geld wordt bewaard voor een vuurwerkshow volgend jaar. Bij een grote brand bij een autorecyclingbedrijf in Leeuwarden zijn vanochtend zo'n 20 auto's in brand gevlogen en is het pand zwaar beschadigd. De voorgevel raakte beschadigd en meerdere ramen sprongen. In het dak ontstonden verschillende brandhaarden die door meerdere brandweereenheden werden bestreden. Door de mist trok de rook naar beneden. Rond 8:30 was de brand onder controle. De Noord-Koreaanse defensieminister heeft na een veiligheidsbespreking tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea gedreigd met een offensieve actie. Hij noemde het bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aan de gedemilitariseerde zone en de daaropvolgende gesprekken in Seoul een samenzwering tegen Noord-Korea. Volgens Noord-Korea willen beide landen hun nucleaire en conventionele strijdkrachten integreren. Over concrete acties gaf hij geen details. En dan het weer. In het midden en zuiden zijn er vanmiddag zonnige perioden. In het noorden blijft het plaatselijk mistig. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten bewolkt. Er is weinig wind en de temperatuur ligt tussen 12 graden in het noorden en plaatselijk 16 in het zuiden en midden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar 25 euro. Ga naar cnv.nl/invloed.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
11: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
12: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
13: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience aan het begin van de Leeuwenkuil. Goedemorgen, leuk dat je luistert. We zijn er weer met deze show. En we danken natuurlijk Ron van Arnhem voor zijn bijdrage van vandaag in Made in Holland. Was ook weer genieten. En deze plaat van Hootie and the Blowfish, hij zat waarschijnlijk nog wel in je geheugen. Wat waarschijnlijk niet in je geheugen zat, was dat het geen hit is geweest in Nederland. Nee. Maar wel afgelopen zondag, dus vorige week zondag eigenlijk, een mooie knallerpositie voor hem op Facebook en Mastodon. En af en toe weer ook op Sky, op Blue Sky. Ah, heerlijk. Hey, ik ben blij dat je er weer bij bent, want we hebben weer veel lekkers voor je vandaag verzameld. En je zult daarvan gaan genieten met beide oren. Ik ben er zeker van. Al zijn het de dingen die normaal ook in de show zitten, maar ze zijn misschien vandaag nog wel veel leuker. Zoals bijvoorbeeld de Shazammers, de knallers, zoals die van Hootie and the Blowfish bijvoorbeeld. En ook nog de Shazammers en de losse flodders natuurlijk, hè? Ja, misschien geen Nederlands plaatje. Nee, maar ja, dan hebben we er volgende week misschien twee. Dat zou ook nog kunnen. En wat we ook hebben, dat zijn de verzoekjes. En het eerste verzoekje, dat is voor, even kijken, Hans Geersing. Een mens is een raar wezen, zo schreef Hans. Zo ook Michael Jackson, dat mag je stellen, Hans. Maar wat een mooie muziek heeft hij gemaakt. Zoals deze, Human Nature. Hij vraagt hem aan en jij krijgt hem te horen. Welkom, Radio Experience staat aan met

zo is het in de Leeuwenkuil ook, dames en heren. Alleen hoef je hier geen kwartje in te gooien. De plaatjes kun je aanvragen en dan worden ze ook gedraaid. Zoals deze, I Love Rock'n'Roll, op verzoek van, hij is er weer bij, Iwan Alders. Hij vroeg het plaatje aan en kreeg hem te horen in zijn favoriete radiostation show, denk ik hoor. Of misschien ook wel. Op misschien ook wel, zei ik, hè. Ja, zijn favoriete radiozender. Dat zou goed kunnen. Radio Experience. En op Radio Experience één ding. Geen monotonie. Maar monotonie was er wel in de jaren 80 vanuit Duitsland. Dat was een mooie Deutsche Welle. En die Deutsche Welle was fantastisch. Daar zaten hele goede artiesten bij. En ik heb er hier eentje die je niet zo heel vaak hebt gehoord misschien. Maar wel ontzettend lekker, hoor. Ideaal, zo heette ze. En zij zongen over monotonie.

0: maakt elke keer weer blij als dit plaatje wordt aangevraagd. Want dit is zo'n herinnering uit de jaren 80 die bij me blijft omdat hij zo fijn is. Hij klinkt ook zo lekker, hè? Die Fat Larry en zijn band. Met Zoom hoorde jij ze. En door wie werd hij aangevraagd, vraag jij je misschien af. Nou, één man die weet het helemaal, want die heeft het zelf gedaan. En die man die heet Frank Schouten. En Frank, jij krijgt ook een nieuw plaatje te horen. En als jij geen Frank bent, dan hoor jij hem ook. Want hij komt nu van Sophie and the Giants. Hoor je hun nieuwe single, Loser.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkamer.

Lekker, hè? Ja. Oh, jongens, ik vind het geweldig. Het is de lulligheid en top, maar dan wel hele goede lulligheid. Ja. De Ohio Express uit Amerika met Yummy, Yummy, Yummy. I got love in my tummy. En Chewy, Chewy. Je hoorde ze achter elkaar hier voorbij komen op Radio Experience in het huis van de lekkere hits. En daar hebben wij een verzoekje. Ja, even een momentje in de show. Afgelopen woensdag, zo schrijft Jock Hartnagel, dat is dus inmiddels 2 weken geleden, vorige week woensdag dus, is mijn moeder overleden. Nog gecondoleerd, Jock. Maandag is het nichtje van Jock uitgerekend om te bevallen van haar eerste achterkleinkind. En Jock schrijft, helaas heeft ze dit niet meer mee mogen maken. En dat is waar. En dit was een van de favoriete plaatjes, denk ik, van moeder. Dat staat er niet bij, maar ik zou kunnen. En anders is het de weergave van het verhaal van zojuist. Hij vraagt namelijk om Elton John met The Circle of Life.

door merg en been, maar dat maakt niet uit. Het is wel erg goed. Bob Dylan en I Want You op Radio Experience. Op verzoek van Ronald van Kuilenborg. Bob was afgelopen week in Nederland. Hij gaf goede concerten, zo begreep ik uit alles wat ik las. Als je niet op zijn stem lette. Ja, dat vind ik wel een mooie. Maar ja, het is om wat hij geeft. En dat las ik ook in het artikel. En ja, daar moet ik denk ik wel mee instemmen. Want ja, dat is precies wat Bob Dylan tegenwoordig nog doet, hè. Het is een gigantisch interessante artiest, nog immer. En dat is mooi. En ook mooi is het verzoekje. Ach, ja, wat voor een. Van Jan Leeuwerink. Hij vraagt om Level 42.

0: soms werkt, hè? Moet ik het erbij schrijven. En dat ziet er dan net even anders uit, dus het viel niet meteen op. De andere is netjes allemaal uitgetypt. Ja, dat door jullie zelf. En dat print ik dan weer uit op één papiertje. En dat papiertje staat hier voor me, met verzoekjes. En daar heb ik er nog een aantal van, straks in het tweede uur van de Leeuwenkuil. Maar zover is het nog niet. Laten we eerst eens gaan luisteren naar weer een... Ach ja, zo echte. Van de Four Seasons, Ragdoll.
1: Billy.

0: Sons uit de Amerikaanse Billboard Hot 100 van 1964. De losse vlodder van dit uur van de Leeuwenkuil. En dat, dames en heren, is een andere ragdoll als van Aerosmith, hè? Ja, daar zijn we het wel over eens. Zometeen dus deel 2 van de Leeuwenkuil. Na het nieuws van 12 uur. Geen verkeersinformatie, wel reclame. En daarna uur nummer 2 van deze show. En in dat tweede uur, haha, ja, ik zou blijven luisteren, want oh, zoveel moois nog. En in het eerste uur mag het er ook zijn. Ik had er straks de Ohio Express. Ik zei al, die zanger van de Ohio Express, dat was ook de man die Reunions, Life is a Rock, but the Radio Rolled Me van zijn stem voorzag. En dat is ook wel zo lekker om te horen. En die draaien we tot 12 uur.
1: Zometeen meer. De Leeuwenkuil.

0: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. Bij een nachtelijke schietpartij in Attridgeville bij Pretoria zijn zeker 11 mensen omgekomen. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. Volgens Zuid-Afrikaanse media werd een pand dat dienst deed als informele bar door vermoedelijk 3 schutters onder vuur genomen. Onder de slachtoffers zijn een kind van 3 en 2 tieners van 12 en 16. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In Ermelo is een tweede slachtoffer overleden na een eenzijdig ongeval op de Udelermeerweg. Een auto botste daar gisteravond tegen een boom en vloog in brand. 1 inzittende stierf ter plekke. De 26-jarige bijrijder uit de gemeente Nunspeet raakte zwaar gewond en is nu aan zijn verwondingen overleden. De politie doet nog onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeluk. En in Australië hebben autoriteiten duizenden bewoners ten noorden van Sydney opgeroepen te evacueren vanwege een grote bosbrand bij Woi Woi. De brand heeft al 16 huizen verwoest. Premier Albanese vraagt mensen alert te blijven en aanwijzingen op te volgen. In New South Wales woeden tientallen branden, typisch voor de Australische zomer. De zware branden van 2019-2020, de zwarte zomer, kostten meer dan 30 mensen het leven en verwoestten een gebied ter grootte van Turkije. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig met in het zuiden af en toe zon. De wind is matig tot aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten. In het zuiden en westen stijgt het kwik tot maximaal 10 graden. In het noordoosten is het zo'n 7 tot 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience. Radio
1: Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
5: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
7: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Hey, hallo. Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep. Clean label, keto-vriendelijk en super lekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

Met veel kabaal, maar ook met een fantastisch nummer. De Leeuwenkuil in. Ja, de zaterdagmiddag ook in van Radio Experience. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Dit is de Leeuwenkuil inderdaad, tot 1 uur. En je hoorde zojuist het vorige uur. En als je die gemist hebt, dan is er nog niet zoveel aan de hand. Want dan kan jij dus inderdaad gewoon heel makkelijk straks de podcast luisteren. Want die is Max Hermans aan het opnemen voor je. Het is maar even dat je het weet. Zo, vrienden en vriendinnen, ik weet niet wat je met Sinterklaas hebt gehad trouwens gisteren. Maar vandaag op Radio Experience in ieder geval een stortvloed aan lekkere muziek, hè, in de shows. Ja. En ook op verzoek, hoor, bij mij in de Leeuwenkuil. Jeetje, nou, Dimfi en Marco Stoppersoni vragen om reggae van Inner Circle. Je hoort ze met Rock With You. Nu, vanuit Wageningen, live op jouw radio.

Geert van der Tuuk vroeg deze plaat aan van Kings of Leon. Geert is een soort pyromaan derhalve. Want hij vraagt om pyro en daar gaat het over. Zo, vrienden, het is Radio Experience met de Leeuwenkuil. En in die Leeuwenkuil zat zojuist met Promises een knaller. En voor de mensen die dat bijhouden, ja, dat die zijn er in een schrift, schrijven ze dat om. Die was het op knaller, was die op zaterdag 22 november van dit jaar. Dus zaterdag 22 november, 22-11. Voor het geval je dat even vergeten bent dat maand 11 is. Ja. Wij hebben ook nog een verzoekje van Robert van Oosterhout. Want ja, het is zo dat we na alle waarschijnlijkheid niet heel veel knallers meer krijgen. Het programma zit boordevol verzoekjes toch, joh. We hadden een 6 in de middag en 7 in de... Of in de ochtend en 7 in de middag. Dus het is een 6-7, weet je wel, dat effect, ja. Wat ze tegenwoordig doen, waarom weet niemand, maar bij mij heeft het een nut. Dat wel, ja. Hey, Robert van Oosterhout vraagt dus om Queen met I Want to Break Free. En dat is het plaatje wat nu draait op Experience.

0: themaplaatje van de Boomtown Rats uit 1980 op de radio hier bij Experience in de Leverkuil. En die werd aangevraagd, die van de Boomtown Rats, door Arnold Bosman. En Arnold, ik dank je hartelijk, want wat een heerlijk nummer. En wat is het toch jammer dat de Boomtown Rats maar één hit in Nederland hadden. I Don't Like Mondays. En al die singles die daarna kwamen, kwamen niet verder dan de tipparade. En die waren minstens zo goed. Maar ja, we hebben een vreemde smaak af en toe. Dat merk je aan alle kanten. Ja, ik ook eigenlijk wel, want ik moest bijvoorbeeld niks hebben van de muziek van Madonna van de afgelopen paar jaar. Nou ja, paar decennia eigenlijk. Ik vond het ruk. Maar ja, dan komt er een moment dat ze met een single komt. Nu dus, Freedom, die ik echt geweldig vind. En ik laat hem je ook graag horen hier in de show.
1: Nieuwe muziek in

0: lekker, hè? Ja, de nieuwe Madonna hoorde jij. En die is gewoon goed. Freedom in de short mix. Want er is ook een plaat uit met een tijdsduur van 6 minuten. En dan is hij minder, hoor, vind ik. Ja. Maar dit is ja, prima. Ik ben verbaasd over de vocale kwaliteit. Ook op dit plaatje, want ik heb er gehoord een keer... tijdens winterspelen, geloof ik, of zo, hè? In Rusland. Was ze daar aan het optreden? Oh mijn god, wat klonk dat zetten. Slecht, oh, verschrikkelijk. 12 jaar geleden hadden we een zangeres in Nederland. Vanuit het buitenland, dat wel. Die ook een hit scoorde. Meteen haar grootste hit. Zaten er een stuk of 3, 4 in Nederland. En ja, dan kan ik toch wel zeggen... dat ik erg blij ben dat ik hem nog steeds kan draaien. Want uit 2013 komt Lordi hier met Royals.
1: I've never seen a diamond in the flesh.
0: Een Shazammer.
1: I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not

Jok Hartnagel vroeg hem aan, deze Fade to Grey van Visage. Op Radio Experience, een plaatje over het wagenpark in Nederland een tijd lang. Hè? Dat gebeurde toen ook namelijk, ja. Hey, lekker plaatje Jok, dankjewel. Hij was leuk om te horen. En hij deed het goed op de zaterdagmiddag hier bij Radio Experience vanuit Wageningen. Het centrum van Nederland als het gaat om lekkere muziek. En daar hebben we ook, ja zeker, een heel fijn verzoekje van Jan Leverink. Want luister nou naar deze van Killing Joke.

0: Bäh. Dat kan ook niet, hè?
1: Bäh.
0: Ja, mooi man. Sam the Sham en de Pharaohs hoorde jij. Een losse vlodder in de Leeuwenkuil. En die kwam uit de Billboard Hot 100 van 1966. Maar ook in Nederland was het een hit. De laatste van Sam the Sham en de Pharaohs. En die hadden er 4 in Nederland tussen 65 en 66. Kan je nagaan. Was ook meteen hun kleinste hit trouwens. En hun laatste hit. De eerste, dat was ook meteen de voltreffer. Woolly Bully. Maar die hoorde je dus niet. Nee. Wat we wel voor je hebben, is een plaatje naar aanleiding van 2 films die ik gezien heb in de afgelopen weken. Happy Family heette die films. Happy Family 1 en 2. En in Happy Family is een hoofdrol weggelegd voor New Kids on the Block, Mark Wahlberg. En die doet dat erg goed, moet ik zeggen. En als hij in de auto zit met de familie, dan klinkt dit liedje. En ik vond het leuk om hem te draaien, ook op de radio. Want het is een goeie van Vanilla Ice. Hè? Queen was er ook blij mee, want

Zet was dat op Radio Experience in de Leeuwenkuil. Het huis van de lekkere hits. En dan kan zo'n laatste verzoekje natuurlijk ook wel. Alanis. Ja, wat rijmt daarop? Dat doen we maar niet mee op deze zaterdag. Goed zo. Het laatste verzoekje, zoals ik al zei, die was voor Hans Geersing, die hem graag wilde horen. En hij kreeg hem hier ook te horen. En dames en heren, u hoort het. Het is het laatste muziekje ook wat we hebben. En dat laatste muziekje is altijd hetzelfde. En dat betekent dat wij op moeten krassen. Want de jongens namelijk van de carousel staan te trappelen. En als ik iets onsmakelijks vind om te zien, dan is dat het wel. Dus nee, gauw wegwezen. Ik heb nog een hele mooie ouwe voor je op het eind. En dat is er eentje die op, even kijken, 27 november op mijn pagina stond als knaller. Die is van de Duitse Scorpions. Of waren dit nou weer andere Scorpions? Andere Scorpions, hè? Ja, ja, precies. Zij zingen over The Wind of Change. En die hebben we ook nodig, jongens, met z'n allen. Maar komt die ook? Dat is de grote vraag. Nou, we zullen het zien. Volgende week zaterdag een nieuwe Leeuwenkuil. Graag tot dan. 11 uur, zelfde zender. Doei, doei.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. De twee criminelen die gisteren waren ontsnapt uit het forensisch psychiatrisch centrum in Gent zijn vanmorgen opgepakt. De twee van 28 en 41 waren gisteren samen ontsnapt uit het centrum, waar ze allebei gedetineerd waren na het plegen van brandstichting en een gewelddadige roofmoordpoging. Door heel België werd door de politie naar ze gezocht en zette de twee ook op de Most Wanted-lijst, waarop de meest gezochte criminelen van België staan. Na een binnengekomen tip bij de politie konden de twee vanmorgen in Blankenbergen worden opgepakt. In delen van Utrecht, Bilthoven, De Bilt, Zeist en omliggende plaatsen is het drinkwater licht verontreinigd met de enterokokkenbacterie. Bewoners daar moeten water 3 minuten koken voor drinken, koken of tandenpoetsen. Gezonde mensen lopen weinig risico, maar kwetsbaren moeten extra opletten. Het besmettenreservoir is afgesloten en het kookadvies blijft gelden totdat er 2 nieuwe tests zijn gedaan. Aanstaande dinsdag volgt een update. En Joy Beunen kan vanmiddag niet meedoen aan de NK-afstanden voor de 3000 meter. Ze is ziek en moet het nummer waarop ze eerder dit jaar nog wereldkampioen werd laten schieten. Haar team meldt dat gistermiddag al duidelijk werd dat ze niet helemaal fit was. Starten op de 1500 meter was nog wel mogelijk. Daar pakte ze brons, maar inmiddels heeft ze koorts en is starten medisch onverantwoord. Het is nog niet duidelijk of Beunen morgen wel in actie kan komen op de 5 kilometer. Ook Antoinette Rijpma de Jong gaat vanmiddag niet van start op de 3 kilometer. Ze willen zich gaan focussen op kortere afstanden. En dan nog het weer. Het is vanmiddag bewolkt en het regent op veel plaatsen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en kan de zon doorbreken. De wind komt uit het zuidwesten, dit is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
3: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
2: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
4: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Hoort je organisatie vooruit te helpen. Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
9: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long-lasting, 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
11: Koop je vastgoed in Dubai? Verborgen gebreken en slechte afwerking komen vaker voor dan je denkt. Met Dubai Property Check krijg jij een onafhankelijke inspectie door Nederland experts, volgens Nederlandse kwaliteitsnormen en met een duidelijk rapport binnen 48 uur. Zo voorkom je problemen en onverwachte kosten. DubaiPropertyCheck.com. Don't risk it, inspect it.
12: Bedrijven die vooruit willen, kiezen niet voor standaard. Wij bouwen sterke software en AI-oplossingen die precies aansluiten op jouw processen. Geen dure omwegen, geen overbodige functies. Alleen systemen die doen wat jij nodig hebt. Plan een vrijblijvend gesprek via www.zrox.nl. En ontdek hoe technologie jouw groei versnelt.
0: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radioe.nl.

Zo, Sade hoorde je met Hang On To Your Love. Een hele goede middag. Mijn naam is Frank van Roosendaal. En je luistert naar Radio Experience. Ja, het zal jou natuurlijk helemaal niet interesseren, die boeien. Maar je zit nu te luisteren naar de radiocarousel. En dat betekent dat we op zaterdag elke week roleren. Dan hoor je de volgende discjockeys tussen 1 en 3 uur. Paul Bakker, Hans Schoters en natuurlijk Robin van Buren. Goed, wat ik zeg, zal jou niet veel uitmaken. Mijn naam is dus Van Roosendaal en ik neem je mee tot de klok van 3 uur. Dit is Soul Asylum, Runaway Train.

Broken and Beautiful. Kelly Clarkson hoorde je op Radio Experience. Daarvoor Pio Bella Cosa. En dat zou denk ik tegenwoordig niet meer eens kunnen. Dat was een liedje uit 1996. Het betekent eigenlijk gewoon heel simpel het mooiste ding. En ja, tegenwoordig zeg je dat niet meer. Dus dat is echt niet uit 1996. Eros Ramazzotti was dat. We gaan op naar de headlines van 2:30. En dat doen we met Cameo. Dit is Candy.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Zijn de headlines uit het nieuws. De twee criminelen die gisteren waren ontsnapt uit het forensisch psychiatrisch centrum in Gent zijn vanmorgen weer opgepakt. Ze waren gisterenmiddag samen ontsnapt uit het centrum waar ze gedetineerd waren na het plegen van brandstichting en een gewelddadige roofmoordpoging. In delen van Utrecht, Bilthoven, De Bilt, Zeist en omliggende plaatsen is het drinkwater licht verontreinigd met de enterokokkenbacterie. Bewoners daar moeten water 3 minuten koken voor drinken, koken of tandenpoetsen. En Joy Beune kan vanmiddag niet meedoen aan de NK-afstanden op de 3000 meter. Ze is ziek en moet het nummer waarop ze eerder dit jaar nog wereldkampioen werd laten schieten. Ook Antoinette Rijpma de Jong gaat vanmiddag niet van start op de 3 kilometer. En dan nog het weer. Het is vanmiddag bewolkt en het regent op veel plaatsen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en kan de zon doorbreken. De wind komt uit het zuidwesten, dit is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Hoort je organisatie vooruit te helpen. Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.
13: Nu bij de online drogist. Dr. Hauska's Long Lasting Mascara. Jouw nieuwe go-to voor wimpers die de hele dag mooi blijven en natuurlijk aanvoelen. 100% natuurlijk en long-lasting. 0% microplastics en siliconen. Verkrijgbaar bij de online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
15: Koop je vastgoed in Dubai? Verborgen gebreken en slechte afwerking komen vaker voor dan je denkt. Met Dubai Property Check krijg jij een onafhankelijke inspectie door Nederland. Experts, volgens Nederlandse kwaliteitsnormen en met een duidelijk rapport binnen 48 uur. Zo voorkom je problemen en onverwachte kosten. DubaiPropertyCheck.com. Don't risk it, inspect it.
16: Bedrijven die vooruit willen, kiezen niet voor standaard. Wij bouwen sterke software en AI-oplossingen die precies aansluiten.

0: jouw processen. Geen dure omwegen, geen overbodige functies. Alleen systemen die doen wat jij nodig hebt. Plan een vrijblijvend gesprek via www.zrox.nl. En ontdek hoe technologie jouw groei versnelt.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.

Roxy Music met Dance Away. En wie wilde er niet als jonge op Brian Ferry lijken? Ik had in die tijd in ieder geval wel zo'n kuif. Een beetje net als Jeff van Dynasty, weet je dat? Zo'n flinke lok. Ze maakte in ieder geval wel lekkere muziek. Radio Experience, daar luister je naar. Ik was vorige week bij de garage en ik vroeg... ik wil graag twee nieuwe ruitenwissers hebben voor mijn auto. De man keek naar mijn auto en zei... Oké, prima deal.

zwemmen met Koen en de Gang. Cherish was dit. We gaan op naar het nieuws van 2 uur. Zometeen na 2 uur het tweede gedeelte met Van Roosendaal op deze zaterdag. Maar dat doen we niet voordat we luisteren naar Will I Ever van LSD. Doe maar, met 32 jaar. En hier is Alaya. Are You That Somebody?

0: is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor met het nieuws op Radio Experience. Vannacht zijn er 2 mensen gewond geraakt bij een steekincident op het terrein van het AZC in Oosterwijk. 1 slachtoffer is er ernstig aan toe. Rond 14:45 kwamen meerdere politieauto's, ambulances en een traumahelikopter naar het AZC. Beide slachtoffers zijn onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. 1 verdachte werd op het terrein aangehouden. De politie onderzoekt sporen, bekijkt camerabeelden en sluit extra arrestaties niet uit. In Weert in Limburg zijn tijdens rioolwerkzaamheden 8 menselijke skeletten gevonden. Ze zijn vermoedelijk tussen de 2 en 500 jaar oud. Volgens nu.nl lagen ze in graven met houten kistjes buiten de reguliere begraafplaats. Onder de resten bevinden zich een kind en minstens 1 vrouw. Archeologen troffen ook muurwerk en aardewerk aan. Waarom hier werd begraven is onbekend. Mogelijk gaat het om slachtoffers van pest of dysenterie. De skeletten worden na onderzoek opgeslagen in het depot in Heerlen. De AIVD en MIVD delen minder informatie met hun Amerikaanse partners dan voorheen. Dat bevestigen hun directeuren in een dubbel interview met de Volkskrant. Voor het eerst erkennen zij dat de ontwikkelingen in de Verenigde Staten onder president Trump invloed hebben op de samenwerking. Volgens MIVD-directeur Racing wordt bepaalde informatie bewust niet meer gedeeld. AIVD-hoofd Akenboom zegt dat per geval wordt afgewogen wat nog gedeeld kan worden, onder meer vanwege politisering en mensenrechten. En dan het weer. Het blijft droog en er zijn vooral in het oosten en noordoosten perioden met zon. In het zuidwesten is eerst nog bewolking aanwezig en er staat een matige wind uit het oosten. De temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 15 in het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder 1 dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in 1 keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
9: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
11: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
14: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

Swing Out Sister, You On My Mind. Een van de mooiere platen die ze hebben gemaakt in de loop der tijden. Welkom in de tweede uur. We nemen je mee tot aan de klok van 3 uur. En dat doen we onder andere met deze van The Brothers Johnson. Strawberry Letter 23.

Honey Drippers. The Sea of Love uit de gelijknamige film met in de hoofdrollen toen Al Pacino. En Alan Barkin heeft Fred, onze lopende encyclopedie, net voor mij uitgezocht. Never Rains in Southern California. Dit is er een van Albert Hammond.

Charles Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone. En de oplettende luisteraar had vast het stemgeluid van Bryan Adams herkend. Die zong even mee als gast op deze single. Gino Vanelli horen we. Wild Horses.

Farm and All Together Now uit hun eerste LP in 1991 hoorde je ze. Deze dame die was al beroemd voordat ze deze plaat ging maken. Maar niemand wist dat, want zij was natuurlijk de zangeres die meedeed aan Paradise by the Dashboard Light. Meatloaf, hier is Ellen Foley. And What's the Matter?

Olivia Newton-John en het Electric Light Orchestra. Uit die enigszins geflopte, een behoorlijk geflopte film zelfs, Xanadu. Verder met F.R. David en Words.

Flash and the Pan en Waiting for a Train. En de mensen die deze week met de trein van Ede naar Arnhem willen of vice versa, die kunnen inderdaad heel lang wachten op die trein, want die komt eventjes niet. Door met The Fine Young Cannibals, hier is Johnny.

Genesis en Invisible Touch. Toen nog met Phil Collins in ieder geval op de vocalen. Daarvoor de Greg Ginn Band met Jeopardy. Door met Gold van Spandau Ballet. En veel plezier zometeen. Na 3 uur met Mark Simons en daarna Rob van Genderen.

0: Dit is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. Oekraïne en de Verenigde Staten gaan in Zwitserland praten over manieren om de oorlog met Rusland te beëindigen. De gesprekken volgen op een 28-puntenplan van de VS dat grote concessies van Oekraïne vraagt. President Zelensky heeft een delegatie samengesteld en zegt dat Oekraïne de belangen van zijn volk en Europese veiligheid zal verdedigen. De onderhandelingen starten de komende week. Eerder gaf president Trump aan dat Oekraïne uiterlijk donderdag akkoord moet gaan met het Amerikaanse plan. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is opgepakt door de federale politie. Het is nog niet duidelijk waarom, maar volgens een ingewijde gaat het om een voorzorgsmaatregel rond zijn huisarrest. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar cel voor een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Zijn advocaten zeggen dat hij wegens gezondheidsproblemen niet naar de gevangenis kan en vragen opnieuw om huisarrest. Marjorie Taylor Greene stopt op 5 januari als congreslid in de VS na een conflict met president Trump. Dat ging onder meer over zijn houding rond de Epstein-documenten. Trump reageerde fel op sociale media en zei haar niet meer te ondersteunen. Greene zegt dat ze haar district een door Trump aangewakkerde strijd wil besparen. Trump noemde haar vertrek geweldig nieuws. Dan nog het weer. Wolkenvelden en zonnige periode en het blijft meest droog. De wind is matig tot vrij krachtig. Uit het zuiden aan de kust krachtig tot hard. De middagtemperatuur ligt tussen 3 en 6 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Altijd aan? Tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
9: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

0: thuis te zitten.
1: Daar hebben we verdomme ook weer! Bemoei je dan altijd niet mee!
0: Vandaag is echt zo'n dag om in de auto te stappen, want het is Go for a Ride Day. En het maakt niet uit waarmee, de fiets, de boot, een skateboard, een slee, ja, de auto natuurlijk om je radio experience mee te nemen. Dus vandaag is het echt tijd om naar de locatie te gaan waar je altijd al naartoe wilde. Pik even onderweg een vriend of vriendin op en let op je snelheid, hè.
2: Ja, nou wordt die vlooi, hè.
0: Hou jij de handen aan het stuur, dan zorg ik voor jouw muzikale joyride met zometeen de Dire Straits en de Sultans of Swing. Je hoort ze na The Limit.

Knopfler schreef dit nummer. Hij werd geïnspireerd door een optreden van een Dixieland jazzband. Die speelde in een hoek van een bijna lege club in Deptford in Zuid-Londen. En aan het einde van hun optreden kondigde de zanger hun naam aan, de Sultans of Swing. En Mark Knopfler vond het contrast tussen hun oudbollige uiterlijk en de omgeving en hun grandioze naam amusant. Ja, en zo ontstond de Sultans of Swing. Dit is Radio Experience. En zometeen een zangeres die was ingehuurd om een nummer in te zingen. En ze had het nog niet opgenomen of ze klaagde de band alweer aan. Je hoort zometeen waarom en om wie het gaat. Na Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. I'm

Everybody, Everybody van de Italiaanse houseband Black Box. En voor het inzingen van dit nummer huurden ze de Amerikaanse zangeres Martha Wash in. Maar bij de optredens werd zij vervangen door het Franse model Catherine Quinol. En dat was reden.

nulletjes op je bankrekening kan bijschrijven. Het gaat er uiteindelijk in het leven om hoe goed je blijft communiceren. En een van de communicatiemethoden is de Morsecode. Daarbij kan je een SOS uitsturen. 3 korte, 3 lange en weer 3 korte tonen. Het werd allemaal afgesproken op een radiotelegrafieconferentie in Duitsland op 22 november 1906. En het is weer de tijd van het jaar. De Goedheiligman is aangemeerd. De Nederlandse televisie zendt voor het eerst de landelijke intocht van Sinterklaas uit op deze dag in 1952. En in 1963 wordt president Kennedy het slachtoffer van een moordaanslag. En dit is ook de dag in 1967 dat op Schiphol de bulderbaan in gebruik wordt genomen. En In Excess zanger Michael Hutchence pleegt zelfmoord op 37-jarige leeftijd. Dat gebeurde in 1997. En op deze dag in 2001 verschijnt de eerste Harry Potter film in de Nederlandse bioscopen. Het is Harry Potter en de Steen der Wijzen. Een verfilming van het eerste Harry Potter boek van J.K. Rowling. En in 2002 gaat Die Another Day, de nieuwste James Bond film, in Engeland in première. En dat is precies 40 jaar na de eerste Bond film. Weet je nog? Dat was

is dit mooi, hè? De vergankelijkheid van geluksmomenten en de menselijke drang om deze vast te houden. Het zit allemaal verpakt in Hoe hou ik dit vast van Bluff en Bente. Dit is Radio Experience. Welkom in het hart van je weekend. Met zometeen een Britse band die hun succes te

0: op Ruudje Kot. Jocelyn Brown, wat een strothoofd heeft die vrouw, hè? Zij zong Always There voor Incognito, zo de hitparades in. Feest vandaag in Huizen Bunskoek, Daphne Bunskoek, voor 52 jaar. En Nederlands journaliste van de NOS, Kiesia Hekster, heeft altijd de kiezen stijf op elkaar, wordt 54. Bart Veldkamp, de oud langebaanschaatser, 58 jaar. Ja, en echt uit je dak gaan doe je natuurlijk bij Boris Becker. Hij wordt 58. Ja, wie er ook nog wat van kan in een latexpak is Jamie Lee Curtis. Zij wordt 67.
1: Kijken we even naar de dag van morgen.
0: Hou je vast voor de afterparty van Miley Cyrus. Morgen viert ze haar 33ste verjaardag. En de moppie meezingen morgen met Bruce Hornsby. Hij zit achter de piano en wordt 71.

Ah, het was een charmeur hoor, en het zit volgens mij ook wel lekker. Montel Jordan, Get It On Tonight op Radio Experience. Zometeen hoor je de man die achter de successen van Aretha Franklin en Whitney Houston zat. En toen dacht, hey, misschien kan ik dat zelf ook. En dat deed hij niet onverdienstelijk. Je hoort het zometeen na deze Britse stufapen. Ja, het is mijn vrije vertaling van Double Monkeys.

0: Whitney Houston, Aretha Franklin, maar ook voor Jermaine Stewart en Mariah Carey. Hij is inmiddels 73, maar kan terugkijken op deze nummer 1 hit, Divine Emotions.
1: Hey joh, nou, is het nou eigenlijk afgelopen of hoe zit het
0: ja,
1: nou?
0: Ja, dat was hem weer. Goh, wat gaat het snel hè, op deze Go For A Ride Day. Maar hou het gaspedaal ingedrukt, want hij rijdt zometeen met je mee. Rob van Genderen en de zaterdagmiddagshow. Adios, amigos.

0: Ik ben Edward Niesing met het nieuws op Radio Experience. De relschoppers die vorige week het partijkantoor van D66 in Den Haag belaagden, hebben voor €34.000 schade aangericht. Dat heeft de partij laten weten. Bij het kantoor werden onder meer ruiten ingegooid en werd de deur beschadigd doordat er stoeptegels tegenaan werden gegooid. Of de schade door de verzekering wordt vergoed is nog niet duidelijk. D66 gaat proberen de schade op de daders te verhalen. De relschoppers richten ook op het nabijgelegen Binnenhof Verdieningen aan. Daar wordt de schade geschat op €55.000. Bij een poging het kanaal over te steken zijn twee vrouwen omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 100 mensen die in een rubberboot probeerden het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De boot vertrok afgelopen nacht vanaf het strand bij Neuchâtel-Ardelot. Een uur later keerde die vanwege motorproblemen terug. De hulpdiensten werden opgeroepen na een melding dat een kind aan onderkoeling leed. En ze troffen ook de twee vrouwen aan die een hartstilstand hadden gekregen. Reanimatie mocht niet meer baten. Koning Willem-Alexander brengt op uitnodiging van Suriname een staatsbezoek aan het land. Het wordt het eerste bezoek van een Nederlands staatshoofd sinds 1978, toen koningin Juliana 3 jaar na de onafhankelijkheid daar aanwezig was. Het bezoek vindt plaats kort na de viering van 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid op 25 november. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, alleen in het noorden waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur ligt rond de 18 graden, op de Wadden een paar graden lager. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Hoort je organisatie vooruit te helpen, maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
7: Hey jij, ja jij. Zo, die is wel heel klein. Wil je zichtbaar zijn? Dan moet je groter denken en groter drukken. Bij Reclamereus maken we jouw boodschap echt zichtbaar. Spandoeken, borden, drukwerk op maat en altijd opvallend. Met service die meedenkt en advies dat verder gaat. En natuurlijk circulair en duurzaam. Want zichtbaar zijn kan ook groen. Reclamereus. Onthoud het, zing het, print het. Reclamereus. Jouw merk, onze missie.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: 1, 2, 3, stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
11: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
12: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
14: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com.

0: bij de radio. Radio voor Midden-Nederland.
1: Rob van Gelderen Experience. Dames en heren, hier is hij weer met de beste 70s, 80s, 90s, zero's en nieuwe hits. Dit uur start met...
2: Pretty Woman van Roy Orbison.
1: Hier is Rob van Gelderen...

je deze kunt meezingen, dan is het bijna klaar hoor. 23 april 1936 werd hij geboren in Vernon, Texas. En hij was een grote inspiratiebron voor de Beatles en Bruce Springsteen. In de jaren 80 maakte hij nog een comeback met de Traveling Wilburys. Daar zat hij samen in met George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty en Jeff Lynne van The Electric Light Orchestra. Hij stond bekend om zijn country, rock'n'roll en popliedjes. En natuurlijk ook om zijn zwarte zonnebril. In 1988 overleed hij tenslotte in Tennessee aan

0: na.
1: Afgelopen week was ik op Curaçao. Daar was het 39 graden. Gevoelstemperatuur 44 graden. En daar klonken ze lekker hoor. De hits op het strand. Black Eyed Peas en Nicky Jam en Vida Loca. Terug in Nederland klinken ze nog steeds lekker. Maar dan toch even anders, hè. 17 graden vandaag. Zometeen hoor je Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Maar nu eerst, Dua Lipa.

Dit zijn de classics van Experience. I Just Wanna Take Your Time van Sam Hunt. Mooie plaat is dat. Groovy Kind of Love van Phil Collins. En Dua Lipa kwam ook nog voorbij met Levitating. Het schijnt dat Dua Lipa binnenkort met een nieuwe single komt. Dus spannend, spannend. Ik ben bij Experience.

Damiano David and the First Time. Dat is die gast uit de band Maneskin. En die won een paar jaar geleden in Rotterdam nog het Eurovisie Songfestival. En dit is zijn nieuwe soloplaat, The First Time. Voor alles een eerste keer natuurlijk. Weet jij bijvoorbeeld nog wanneer de mens de allereerste keer voet op de maan zette? Dat was op 20 juli 1969 in Amerika. Het was daar nog laat op de avond. En in Europa was het inmiddels al 21 juli. Het was de zogenaamde...

0: iets in die strekking was het. Mooie woorden. De hele natie keek natuurlijk mee. De hele wereld keek mee. En ik heb daar nog een kleine compilatie van hoe dat toen ging in die tijd.
1: Hoor. Tijdens de landing van de maankever Eagle waren talloze genodigden in de studio in Hilversum aanwezig, waar ze wellicht sterker nog dan thuis de spanning ondergingen van die historische ogenblikken van de afdaling, waarin de astronauten en Houston vrijwel uitsluitend getallen uitwisselden.
0: Ja, zo ging dat in 1969. Het ging overigens nog bijna verkeerd, hè? Want er stond iets niet goed en dat was vanaf de aarde te zien ook.
1: De beelden waren zo duidelijk dat van de aarde af zelfs gezien werd dat er een schakelaar verkeerd stond.
0: Er stond gewoon een schakelaar verkeerd, hè? Het was bijna niet doorgegaan. Hot nieuws trouwens, we gaan binnenkort weer naar de maan.

tijdje geleden was hij nog in de Expo in Noordwijk. De Space Expo. Een museum over de ruimtevaart. En toen nog een stukje steen gekocht. Dat was een komeet, die is ooit uit de ruimte komen vliegen. Die stond daar maar. Kon je kopen. Een paar miljoen voor neergeteld, maar toch.

auto ook daadwerkelijk meegaan. En die missie, dat is een test voor Artemis 3. Waarbij NASA mensen op de maan wil gaan zetten. Nou, dat wordt dus spannend, hè? Dat is natuurlijk wel de vraag, hè? Wordt het de great step for mankind?

0: zat van de week in de auto en toen hoorde ik deze woord eerst. En toen dacht ik dat het ging over de tap dance.
1: U weet wel.
0: Hatsee. Maar dat ging niet over de tap dance. Het ging over de dead dance. De nieuwe single voor Lady Gaga. Overigens denk ik dat ik best goed ben in de dead dance. Ik kan niet zo heel goed dansen.

Als op het laatste moment niet doorgegaan. Sjaak Afaak. Doe je niks aan. Het is zaterdagmiddag, 27 september 2025. Het is vandaag Wereldtoerisme-dag. Dit is ook de dag waarop Albert Einstein naar buiten kwam met zijn relativiteitstheorie.

0: is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Bart Meijer met het nieuws op Radio Experience. BBB-leiders zijn boos op een radicale dierenrechtenactivist die dreigt het partijbureau in brand te steken. Partijleider Caroline van der Plas noemt het onacceptabel en wil dat de man snel wordt opgepakt. Op X kondigde ze aan aangifte te willen doen. In de Telegraaf zei de activist Caroline van der Plas niks te willen doen, maar dat kantoor van die partij in de fik te willen steken. De partij botst al langer met activisten die stallen bezetten. De grote ijzermeteoriet die deze zomer te zien was bij Space Expo in Noordwijk is voor 1,7 miljoen euro geveild. Dat meldt veilinghuis Hessings. Inclusief opgeld kwam de verkoop uit op ruim 2 miljoen euro. De koper is een Amerikaan. Volgens Hessings is dit de grootste ijzermeteoriet die ooit onder de hamer is gekomen. In Bergijk is gisteravond een 63-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 86-jarige dorpsgenoot. Het slachtoffer werd bij een huis gevonden. Volgens de politie is hij door geweld om het leven gekomen. De verdachte zit vast en wordt momenteel verhoord. En het Rode Kruis ziet wereldwijd een sterke toename van het aantal vermiste personen. In 5 jaar tijd steeg het aantal registraties met 70%. Vorig jaar ging het om ruim 284.000 vermisten. Maar volgens het Rode Kruis is dit slechts het topje van de ijsberg. De organisatie wijst vooral naar de grootschalige migratie en het toenemende aantal gewapende conflicten als belangrijkste oorzaken. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Af en toe zien we de zon, maar later neemt de bewolking toe. En het gaat in Zeeland en langs de westkust regenen. Morgen begint nat en bewolkt, maar vanuit het westen wordt het droger en komt de zon erbij. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. BBB-leiders zijn boos op een radicale dierenrechtenactivist die dreigt het partijbureau in brand te steken. De grote ijzermeteoriet die deze zomer te zien was bij Space Expo in Noordwijk is voor 1,7 miljoen euro geveild. Dat meldt veilinghuis Hessings. En het Rode Kruis ziet wereldwijd een sterke toename van het aantal vermiste personen. In 5 jaar tijd steeg het aantal registraties met 70%. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Af en toe zien we de zon, maar later neemt de bewolking toe. En het gaat in Zeeland en langs de westkust regenen. Morgen begint nat en bewolkt, maar vanuit het westen wordt het droger en komt de zon erbij. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen 16 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Elon Musk pleit op X voor opheffing van de EU na een boete van 120 miljoen euro op zijn platform. De Europese Commissie straft misleiding met betaalde blauwe vinkjes die niet langer accounts verifiëren of er een persoon achter zit, maar dus koopbaar zijn. Ook transparantie over advertenties en data voor onderzoekers schiet tekort. Of Musk tegen de EU-beslissing in beroep gaat, is nog niet bekend. Vier activisten zijn in Londen aangehouden na het besmeuren van de vitrine van de keizerlijke staatskroon in de Tower of London. Twee daarvan gooiden custard en appelkruimel tegen het glas, wat de bezoekers nogal deed schrikken. De juwelenafdeling is gesloten. De kroon, gedragen door koning Charles bij zijn kroning, bleef onbeschadigd. De actiegroep Take Back Power eist de actie op voor meer aandacht voor ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk. India heeft maximumprijzen voor vliegtickets ingesteld en extra treinen ingezet nadat duizenden reizigers zijn gestrand door geannuleerde vluchten van luchtvaartmaatschappij IndiGo. Door nieuwe regels voor rust- en werktijden van piloten ontstonden grote roosterproblemen, waardoor de maatschappij de afgelopen week honderden vluchten moest schrappen. De overheid wil voorkomen dat andere luchtvaartmaatschappijen te hoge tarieven gaan rekenen. IndiGo hoopt dat na 10 februari de problemen zijn opgelost. En dan nu het weer. Vanavond is het bewolkt met verspreid enkele buien en is het 8 tot 10 graden. En vannacht wordt het dan op de meeste plaatsen droger. Alleen in het noorden en het noordoosten kan nog een bui vallen met minima van 8 tot 9 graden. Morgen verloopt overwegend bewolkt en op een enkele plek kan nog een bui vallen, met name in het noordoosten. In de middag wordt het ongeveer 10 graden in het noorden en 12 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij hemdvoorhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemdvoorhem.nl.
4: Na een gezellige avond drink jij Reset voor het slapengaan. Reset Afterdrink bevat vitamines, aminozuren en choline. Choline ondersteunt de reinigende werking van de lever. Leef goed en gezond, geniet, maar drink met mate.
5: Bestel nu met 10% korting op reset.shop met code RADIO. Reset.shop. Morgen tiptop.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag bestel het is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Radio Experience. Headlines.
1: Het zijn de headlines uit het nieuws. Elon Musk pleit op X voor opheffing van de EU na een boete van 120 miljoen euro op zijn platform. 4 activisten zijn in Londen aangehouden na het besmeuren van de vitrines van de keizerlijke staatskroon in de Tower of London. 2 daarvan gooiden custard en appelkruimel tegen het glas. En India heeft maximumprijzen voor vliegtickets ingesteld en extra trein ingezet. Dat gebeurt nadat duizenden reizigers zijn gestrand door geannuleerde vluchten van luchtvaartmaatschappij Indigo. En dan nu het weer. Vanavond is het bewolkt met verspreid enkele buien en is het 8 tot 10 graden. En vannacht wordt het dan op de meeste plaatsen droger. Alleen in het noorden en het noordoosten kan nog een bui vallen met minima van 8 tot 9 graden. Morgen verloopt overwegend bewolkt en op een enkele plek kan nog een bui vallen, met name in het noordoosten. In de middag wordt het ongeveer 10 graden in het noorden en 12 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
3: Na een gezellige avond drink jij Reset voor het slapengaan. Reset After Drink bevat vitamines, aminozuren en choline. Choline ondersteunt de reinigende werking van de lever. Leef goed en gezond, geniet, maar drink met mate.
4: Bestel nu met 10% korting op reset.shop met code RADIO. Reset.shop. Morgen tiptop.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag bestel is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Israëlische aanvallen op de Gazastrook hebben sinds oktober 2023, volgens Palestijnse gezondheidsdiensten, meer dan 70.000 mensen het leven gekost. Ondanks een wankel bestand van zo'n 7 weken gaan de aanvallen door en vallen er nog steeds slachtoffers. De cijfers zijn lastig te verifiëren in de verwoeste Gazastrook, maar internationale organisaties achten de ramingen van de gezondheidsautoriteiten over het algemeen redelijk betrouwbaar. Voor het eerst in 30 jaar is in Spanje Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het virus is gevonden bij 6 wilde zwijnen bij Barcelona. Meerdere landen hebben daarop de import van delen van Spaans varkensvlees stilgelegd, onder meer Mexico, China en het Verenigd Koninkrijk. Spanje is een grote speler op de wereldmarkt en de overheid werkt aan maatregelen om de economische schade te beperken. In Hongkong is een 3-daagse rouwperiode begonnen na de brand in het Wong Fuk Court complex, waarbij minstens 128 mensen omkwamen en bijna 200 nog vermist worden. 7 torens liepen schade op, 79 mensen raakten gewond, waaronder 12 brandweerlieden. De brand verspreidde zich snel door veiligheidsnetten en piepschuim bij de ramen. 11 mensen, onder wie bouwmedewerkers en een directielid, zijn aangehouden. Inwoners zamelen spullen in voor de slachtoffers. Het weer dan nog. Vanavond trekt vanuit het westen regen Nederland binnen met aan zee een krachtige zuidwestenwind. Komende nacht opklaringen en richting de ochtend is de minimumtemperatuur 4 graden. Zondag op de meeste plaatsen droog, af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 7 tot 9 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum. Zoek je een Nederlandse makelaar aan de Costa del Sol? Dat is WeSellHomes.es. Van het kopen van nieuwbouwwoningen en investeren in bestaand vastgoed tot emigreren of dat vakantiehuis aan de Costa del Sol. Met Nederlandse makelaars en juristen, 20 jaar ervaring en kennis van de hele kust. Bezoek WeSellHomes.es.
3: Laat je haar stralen met Jean-Paul Minet, de luxe haarverzorging uit Italië. 100% vrij van schadelijke stoffen en geliefd door professionals. Ontdek shampoos, maskers en treatments die je haar glans, kracht en volume geven. Ga nu naar jpmstore.nl en verwen jezelf met het beste voor je haar. Jean-Paul Minet, jouw haar verdient het.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: dat waren ze. De discoformatie natuurlijk. Cool and the Gang. Met een heerlijke plaat uit 1981. En Steppin' Out op 12 inch. Ja, 13 tot 40 hits hadden ze in Nederland. De grootste was natuurlijk Celebration.
1: Dit is Ad Wijnands met de beste disco, funk en soul.
0: En dat is toch geen verrassing. Een van die leuke groepen die we regelmatig voorbij zien komen hier in de show op zaterdagavond. De best disco, funk en soul. Je weet wel, het programma met die plaatjes van de jaren 70 en 80. Maar dan die leuke disco, funk en soul gewoon. Ja, we doen het gewoon iedere zaterdagavond tussen 7 en 8. Je bent van harte welkom om lekker te luisteren. Vanavond hebben we veel dus, tot aan 8 uur vanavond. We hebben een leuke remix moet ik zeggen van Serious Intention. You Don't Know, is een Michael Gray remix. We hebben de jaren 90 plaat van Live and Joy, Dreamer. En we hebben een leuke Hidden Gem vanavond. Een plaatje die we vergeten zijn. Heeft ergens mee te maken natuurlijk. Jimmy Cliff met The Hot Shot. En de Jackson Sisters zijn ook aanwezig. En zij geloven nog steeds in wonderen. Het was een van hun beste platen. Ook een van de leukste platen. I Believe in Miracles. Goedenavond.

heerlijke plaat dit. Het is wel een beetje de bedoeling dat we Villa wat laten swingen. Dat mag hoor, dat kan. De vijf dames sterk, de Jackson Sisters uit 1973. And I Believe in Miracles. Dat moet je gewoon blijven doen, want dat maakt het leven wat leuker. Het was een extended 12-inch, ja. Dat hadden ze toen blijkbaar ook al, denk ik.

De ultieme danceplaat. Jimmy Bohorn. Plaatje werd ooit geschreven door de jongens van Casey and the Sunshine Band. Dat is ook best wel te horen trouwens. De originele 12 inch kon niet zo best. Dus dacht Ben Liebland bij zichzelf. Hé, we doen het zelf even. Dit is de Ben Liebland DJ's Delight. Staat op een van zijn Grand 12 inches.

The Good Old Prince. En I Wanna Be Your Lover, plaatje uit 1979. En daarvoor hadden we Stop What You're Doing, wat leuke disco uit de late jaren van de Chilites. 1984, groep die trouwens wel succesvol was in de jaren 70, eerste helft. Ja, met heel veel leuke muziek houden. En dit is ook Good Old Disco. Het herkenbare geluid wat je vaak hoort op de radio. En ook vanavond hier in de Best Disco Funk & Soul. Hier is Miss Chaka Khan.

Khan. The Queen of Funk, ook wel genoemd. And I'm Every Woman. The full-length version hoorde je. Hier op Radio Experience. Ja, dan zijn we toe aan de Hidden Gamble vanavond. Een leuke plaat van Jimmy Cliff. De beste man overleed afgelopen maandag. Hij stierf aan een beroerte en een longontsteking op 81-jarige leeftijd. En we kennen hem ook vooral The Wonderful World en The Beautiful People. We hebben een leuke parel voor je uitgezocht. Een Hidden Gem, een beetje een vergeten plaatje van hem. Misschien kan je hem helemaal niet kennen. Dat zou best kunnen, nou, bij deze dan wel. Jimmy Cliff is dit. Hier is Hartshot.

gaan hem zeker niet vergeten, deze Jimmy Cliff. 81 jaar is hij geworden, helaas. We kennen natuurlijk van Wild World, The Sunshine in the Music, The Reggae Night, We All Are One, Tweety Youth Ride. Dat is een beetje het bekende spul van hem dat hij had lang geleden door de jaren heen. Dit was Hot Shots, The Hidden Gem, de verborgen parel op Extended, de 12-inch version. En dan zijn we toe aan de remix van vanavond. Het is een Michael Gray remix. Het is een hele leuke is van Serious Intention. Groepje K, ook misschien nog wel van Serious, gelijknamig. Dit was...

Michael. En zijn broertjes. Samen nog een keer vanavond hier. In 1978. Ook dat is lang geleden. Maar dit blijven leuke platen natuurlijk, hè. Nostalgie op de dansvloer. Blame It on the Boogie, de Jacksons. En daarvoor hadden we New York City uit 1973. Met I'm Doing Fine Now. Hier op zaterdagavond in jouw weekend op Radio Experience. En nu is het 1994, want we hebben Dreamer, The Living Joy.

Dat was Jacqueline McKinnon uit Schotland, oftewel Kelly Marie. En we kennen ze natuurlijk van Feels Like I'm In Love. Dat was haar grote hit hier sowieso in Nederland. En dat plaatje heb ik ooit leren kennen uit een serie, The Hot Plate. En de echte disco vliegt onder een speler waar ik het over heb. Het waren 12-inch platen met allemaal leuke mixen achter elkaar. En daar zat deze plaat toevallig in. Vandaar dat ik hem daaruit haalde toen. Dacht ik, hey. En later tegenkwam, die gaan we nog een keer draaien op de radio. En dat hebben we bij deze dan gedaan. Kelly Marie dus. En de Love Trial op 12-inch. Hoop dat je hem leuk vond. Want we zijn toen aan de laatste plaat voor dit uur en tot vanavond. Want ze gaan straks de plaats maken voor Willem van Don, collega met twee lekkere remixen, lekkere mixen achter elkaar, moet ik zeggen. Daarna hebben we nog Melvin Jacobs met een mix. En DJ Marcelsius tussen 11 en 12. Dat zijn de mannen van de zaterdagavond. Die gaan het allemaal volmaken tot vannacht 12 uur.

0: Sessies Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. De grensovergang bij Rafah blijft voorlopig toch gesloten. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu stelt dat opening pas mogelijk is als Hamas alle lichamen van gijzelaars overdraagt en de gemaakte afspraken naleeft. Eerder meldde de Palestijnse ambassade in Egypte dat Rafah maandag zou opengaan voor terugkerende Palestijnen, maar Israël gebruikt de grensovergang opnieuw als drukmiddel in het conflict met Hamas. Op Texel heerst dit weekend topdrukte door de komst van een zeldzame giervalk. Volgens Omroep Noord-Holland trekken honderden vogelaars over het eiland om de grote roofvogel te zien, wat leidt tot opstoppingen op de wegen. De vogel vliegt rond tussen de duinen, het midden en het noorden van het eiland. Begin dit jaar zorgde een eerdere waarneming van een giervalk al voor vergelijkbare opwinding onder natuurliefhebbers. Bij de kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is gestart met het herstellen van beschadigde stroomkabels. Volgens het Internationaal Atoomagentschap zijn daarvoor tijdelijke wapenstilstandszones ingesteld in overleg met Rusland en Oekraïne. Maar beide landen hebben de afspraken niet publiek bevestigd. De centrale, die al 4 weken is losgekoppeld van het stroomnet, ligt in een frontgebied waarbij de partijen elkaar beschuldigen van aanvallen. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Er waait een matige zuidoostenwind, aan zee vrij krachtig. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur naar 4 graden in het noordoosten en 9 graden in het zuidwesten. Morgenochtend is het droog met in het noordoosten zon, elders meer bewolking. De temperatuur komt morgenmiddag uit op 12 graden naar de kust tot 16 graden landinwaarts. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: 1 miljard euro, zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud, volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
4: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
9: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharder service met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
16: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
17: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.

0: Demonstratie Palestine Action. De demonstratie begon op Parliament Square, maar al na een kwartier greep de politie in. De betogers werden opgepakt wegens steun aan een terreurorganisatie en het aanvallen van agenten. Palestine Action is sinds juli verboden in Groot-Brittannië, waardoor steun strafbaar is met het risico op 14 jaar cel. In Holwerd hebben vanmiddag zo'n 750 mensen gedemonstreerd tegen gaswinning onder de Waddenzee. De actie, georganiseerd door de Waddenvereniging en Milieudefensie, trok deelnemers uit het hele land. Demonstranten vrezen dat bodemdaling blijvende schade veroorzaakt en dat het gebied daardoor zijn UNESCO-status verliest. Gasbedrijf NAM wil bij Ternaert gaan boren en heeft daarvoor een aanvraag ingediend. Ondanks een negatief advies van toezichthouder Staatstoezicht op de mijnen kan het kabinet die aanvraag niet direct afwijzen. President Trump heeft per decreet bepaald dat het Amerikaanse ministerie van Defensie voortaan ook als ministerie van Oorlog wordt aangeduid. Volgens hem straalt de nieuwe naam meer kracht en paraatheid uit dan de oude benaming. Minister Pete Hegseth kreeg direct de titel minister van Oorlog. Officieel blijft de wettelijke naam echter Department of Defense, want voor een volledige wijziging is goedkeuring van het congres nodig. Critici vrezen hoge kosten en reputatieschade. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog op veel plaatsen aangenaam met temperaturen rond 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden in het binnenland. Morgen is het stralend weer. Met een matige zuidoostenwind stijgt de temperatuur in bijna het hele land naar zomerse waarden van 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde. En ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
6: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet

0: Dit is Radio Experience. 10 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. In West-Kenia heeft een aardverschuiving door hevige regenval minstens 21 levens geëist en zijn meer dan 30 mensen nog vermist. Het rampgebied ligt in Marakwet East, waar het regenseizoen momenteel aanhoudt. Het Keniaanse Rode Kruis deelt luchtfoto's van enorme modderstromen. Overstromingen blokkeren veel wegen, wat reddingsoperaties bemoeilijkt. Het winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein is ontruimd vanwege losgekomen beton en serieuze scheuren, vooral boven in het centrum. Meerdere winkels en ook het naastgelegen stadhuis zijn afgezet voor de veiligheid. De veiligheidsregio Utrecht en Bouwtoezicht onderzoeken de oorzaak. Volgens de gemeente lijken de scheuren zich momenteel niet verder te ontwikkelen, maar worden alle voorzorgsmaatregelen genomen totdat het onderzoek is afgerond. De Malediven hebben sinds zaterdag het eerste generationele rookverbod ter wereld ingevoerd. Iedereen die is geboren in 2007 of later mag levenslang geen tabaksproducten kopen of gebruiken. Het verbod geldt voor alle vormen van tabak en ook voor toeristen. Winkeliers moeten de leeftijd strikt controleren. Bij overtreding volgen hoge boetes. De maatregel is bedoeld om een rookvrije generatie te creëren en de volksgezondheid te verbeteren. Dan nog het weer. Vanavond is het vaak helder met lokaal bewolking. In het westen kans op een bui, verder blijft het meestal droog. Vannacht trekken buien van west naar noordoost, vooral in het noordwesten. De wind wordt zwak tot matig, aan de kust vrij krachtig, uit west tot zuidwest. De temperatuur schommelt rond 9 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Globelander.com, een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren in eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistesttekopen.nl. Binnen één dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistesttekopen.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
12: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
13: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
14: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
15: Radio Experience.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
16: Globelander.com, een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren in eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op Globelander.com.
6: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistesttekopen.nl. Binnen één dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistesttekopen.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
12: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afke Kliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
13: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
14: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. In Brussel hebben zaterdag duizenden Iraniërs en sympathisanten geprotesteerd tegen het regime in Teheran. Volgens de organisatie waren er tienduizenden mensen aanwezig. De politie hield het op 10.000 deelnemers. De betoging, georganiseerd door de National Council of Resistance of Iran en diverse Iraanse verenigingen, startte bij het Atomium en trok veel deelnemers uit andere Europese landen. Onder meer voormalig Amerikaanse vicepresident Mike Pence sprak de menigte toe. Demonstranten riepen de EU op strengere sancties tegen Iran in te stellen en de revolutionaire garde als terreurorganisatie te erkennen. In Amsterdam-Noord heeft de politie tientallen dode eenden en ganzen aangetroffen in een ondergrondse vuilcontainer. Aanvankelijk werd gedacht dat er een menselijk lichaam lag vanwege de sterke geur. Bij het legen van de container werden meerdere blauwe vuilniszakken gevonden, met in totaal 50 tot 60 dode dieren. Hoe de dieren daar terecht kwamen en wie ze heeft achtergelaten is nog onduidelijk. In Londen zijn zeker 150 mensen gearresteerd bij een steunbetoging voor de verboden organisatie Palestine Action. De demonstratie begon op Parliament Square, maar al na een kwartier greep de politie in. De betogers werden opgepakt wegens steun aan een terreurorganisatie en het aanvallen van agenten. Palestine Action is sinds juli verboden in Groot-Brittannië, waardoor steun strafbaar is, met 14 jaar cel als mogelijk gevolg. Het weer dan nog. Langzaam koelt het op veel plaatsen af, naar 14 tot 18 graden, om uiteindelijk in de nacht uit te komen op een graad of 11. Zondag is het stralend weer, in de ochtend nog wat sluierbewolking, maar die verdwijnt snel. Met een matige zuidoostenwind stijgt de temperatuur in bijna het hele land naar zomerse waarde van 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
4: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
5: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf.

0: Wonen maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrachting.nl of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Het Hostages and Missing Families Forum, dat de families van gijzelaars in Gaza vertegenwoordigt, noemt premier Netanyahu het grootste obstakel voor hun vrijlating. Volgens de groep saboteert hij telkens een akkoord, ook nu weer na gesprekken in Qatar. Netanyahu stelde op X dat het uitschakelen van Hamas-leiders de oorlog zou beëindigen en de gijzelaars zou terugbrengen. In Tel Aviv werd zaterdag opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de regering, met oproepen tot een akkoord en een einde aan de oorlog. In Berlijn hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. Onder de leus stop de genocide in Gaza liepen volgens de politie ongeveer 12.000 deelnemers mee, terwijl de organisatoren spraken van zo'n 20.000. Demonstranten droegen vredesvlaggen en posters met oproepen tot onderhandelingen in plaats van wapenleveringen. Duitsland blijft bondgenoot van Israël, maar schortte in augustus wapenexport op voor het gebruik in Gaza. In het Antwerpse stadspark is zaterdag een man om het leven gekomen bij een steekpartij na een vechtpartij. Volgens de politie werden daarbij stokken en steekwapens gebruikt. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en overleed ter plaatse. 7 personen zijn aangehouden. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Het incident zou zijn ontstaan uit een ruzie die uit de hand liep. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het binnenland tot een graad of 13 vlak aan zee. Aan de kustprovincies kan nog een bui voorkomen. Zondagochtend begint droog en vrij zonnig. In de middag kans op een bui en het wordt 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.

disc disco record

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. De verdachte van het gijzelen van 3 medewerkers in de gevangenis in Vught afgelopen vrijdag is inderdaad Corné H., de man die vorig jaar in Ede in een café medewerkers vasthield. Dat werd al vermoed, maar nu heeft zijn advocaat het ook bevestigd en ook dat H. wachtte op een TBS-behandeling. Een medewerker werd eerder bevrijd, de andere volgde later veilig, waarop H. direct is aangehouden. De Griekse kustwacht trof voor Kreta een onbestuurbare migrantenboot aan met 18 doden en slechts 2 overlevenden. Tijdens hevig onweer verloren de opvarenden, onderweg van Libië, de controle en raakten ze zonder water en voedsel op open zee. Een zware storm met windstoten tot 90 km per uur speelde op. Dit jaar arriveerden al bijna 17.000 migranten op Kreta, volgens de VN. Het dodental door overstromingen en aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot 916 met 274 vermisten. De gouverneur van Aceh waarschuwt voor meer slachtoffers door dreigende hongersnood. Veel gebieden zijn ontoegankelijk voor hulp. Deze ramp is onderdeel van een moessonseizoen dat ook andere landen in Zuidoost-Azië treft, waardoor in totaal meer dan 1790 mensen omkwamen door extreem weer. Dan nog het weer. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger. Alleen in het noorden en noordoosten kan nog een bui vallen met minima van 8 tot 9 graden. Zondag verloopt dan overwegend bewolkt en op een enkele plek kan nog een bui vallen, met name in het noordoosten. In de middag wordt het ongeveer 10 graden in het noorden en 12 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Na een gezellige avond drink jij Reset voor het slapen gaan. Reset After Drink bevat vitamines, aminozuren en choline.
4: Choline ondersteunt de reinigende werking van de lever.
3: Leef goed en gezond.
4: Geniet, maar drink met maat.
5: Bestel nu met 10% korting op reset.shop met code RADIO. Reset.shop. Morgen tiptop.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
8: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
0: Uw reclameboodschap in dit reclameblok? Mail reclame@radio1.nl.

0: De hele zondag. Non-stop muziekdag. Dit is Radio Experience.
1: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
2: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
3: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
4: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
0: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Zijn de headlines uit het nieuws. De verdachte van het gijzelen van 3 medewerkers in de gevangenis in Vught afgelopen vrijdag is Corné H. De man die vorig jaar in Ede in een café medewerkers vasthield, dat heeft zijn advocaat bevestigd. De Griekse kustwacht trof voor Kreta een onbestuurbare migrantenboot aan met 18 doden en slechts 2 overlevenden. En het dodental door overstromingen en aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot 916 met 274 vermisten. Dan nog het weer. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droger. Alleen in het noorden en noordoosten kan nog een bui vallen met minima van 8 tot 9 graden. Zondag verloopt dan overwegend bewolkt en op een enkele plek kan nog een bui vallen, met name in het noordoosten. In de middag wordt het ongeveer 10 graden in het noorden en 12 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
6: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
7: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
6: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
8: Altijd aan, tijd om te ontladen. Met een aardingsmat breng je je lichaam weer in balans. Gewoon vanuit bed of achter je bureau. Ervaar meer rust, diepere slaap en natuurlijke energie. Ontdek het zelf op aarding.org. Aarding.org. Voor ontstressen op een natuurlijke manier.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.

Wij verwarmen je tijdens de koudste dagen van het jaar met de beste muziek. Laat ons jouw kachel zijn. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Jos Geelhoed met het nieuws op Radio Experience. Het Caspian Pipeline Consortium, een belangrijke olie-exporteur uit Kazachstan, heeft een terminal in de Russische haven Novorossiysk stilgelegd. Een Oekraïnse zeedroneaanval veroorzaakte schade aan een afmeersysteem. CPC noemt het een terroristische aanslag en vervoert normaal 1,4 miljoen vaten per dag, 80% van de Kazachse olie-export. Operaties worden hervat zodra de situatie veilig is. De Britse toneelschrijver Tom Stoppard is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn management meldt dat hij vredig thuis in Dorset, omringd door familie, stierf. Stoppard, een van de grootste toneelschrijvers van zijn generatie, won in zijn decennialange carrière vele prestigieuze prijzen. Zo kreeg hij een Oscar voor het scenario van Shakespeare in Love. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een intern, niet openbaar rapport van toezichthouder FDA over mogelijke sterfgevallen van 10 kinderen na coronavaccinatie. In het document ontbreken gegevens over leeftijd, gezondheid en gebruikte vaccins, wat wantrouwen oproept bij onder meer de New York Times. Critici vermoeden politieke druk van minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr., een bekende vaccinatietegenstander, al is dat niet aangetoond. Het weer tot slot, vannacht opklaringen en de minimumtemperatuur blijft steken op 4 graden. Zondag is het op de meeste plaatsen droog, af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 7 tot 9 graden en er staat een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je...